0: van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
2: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
3: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
3: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
4: Vandaag? Morgen?
5: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
8: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
9: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: In de Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

is zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor Blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer twee lang blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Ja, lekker weer twee lang blues en het zoals gebruikelijk op de zaterdagavond. Het eerste uur gaan we lekker slow blues draaien. Ik ga beginnen met een nummertje van Buddy Guy en dan die het je regelmatig in het eerste uur draait. Maar het album Blues Barons, dat is een verzamelalbum, draai ik een nummer van hem, One Room Country Shack. Ja, een welbekend nummer. Hij laat zich begeleiden door Otis Penn op piano, Wayne Bennett op rhythmgitaar, Jack Meyers op de bas en Lonnie Taylor en Frank Billow op drums. Dat zal wel een van de twee zijn natuurlijk. De opname komt officieel van het album A Man and the Blues. Ze zeggen, en stamt uit het jaar 1968. Ze zeggen, veel plezier bij Bluesy deel 1. Buddy Guy, One Room Country Shack.

Ja, lekker vriendetjes ook, maar dat duurt je. Lekker de slow blues, buddy guy, one room, country shacks. Gaan we dan met een nummer van Mario Mulder. Zij doet een tribute aan Victoria Spivey op het album One Hour Mama. Mario Mulder met haar uitvoering van My Handyman.

Maria Muldaur met haar uitvoering van My Handy Man. Ik draaide net ook al een nummertje van het album Blues voor ons. En met name Buddy Guy. Ook het aanstaande nummer komt van datzelfde album af. En dat is een nummertje van Otis Rush. Met als titel It's My Fault. It's My Own Fault, moet ik zeggen natuurlijk. Otis Rush, hij zingt en speelt gitaar. Robert Sax, Crowes op de alt sax. Luther Tucker op rhythm gitaar. Roger Jones op bas en Willie Lyon op drums. En het origineel is te vinden op het album Chicago The Blues Today, volume 2. Dat ruimt nog ook 1966. We gaan luisteren naar Otis Rush met It's My Own Fault.

natuurlijk was het Fleetwood Mac met Love That Burns. Afkomstig van het verzamelalbum Looking Back on Fleetwood Mac. Gaan we met het nieuwe album van Kevin Burt. Ik heb er jongsleden donderdag ook al iets van gedraaid. En This is This Trip getiteld. En vandaag heb ik op mijn lijstje staan You Gone, Kevin Burt.

zijn nieuwste album, This Trip Hoorde Je Kevin Bird met You Gone. Hij stond op de 21ste editie van vorig jaar van de Blues Brief Festival hier op het podium in Ridderkerk. Marlon Pichel met zijn band. Ik had toen ook zijn album gekregen, Took You to the Movies. En het wordt weer tijd dat ik er weer een keer wat van ga draaien, want dat is alweer erg lang geleden. Heartbreak and Roses, Marlon Pichel.

heb er jong geleden donderdag ook al van gedraaid. Van het album van Frank Frost, Jelly Roll King, 1962. Didn't Mean No Harm. Michael Bloom en The Blues Prophecy. Whisper in the Wind is de titel van het album. En die gaat draaien Old Man Blues.

hoe mijn blues met een vertraging toch nog kunnen draaien. Michael Loom en de Blues Prophecy van het album Whisper in the Wind. Colin James, Don't Miss Your Roller van het album Blue Highways.

Lekker, Colin James, Don't Miss Your Water van het album Blue Highways. We gaan tot aan de klok van 7 uur luisteren naar Petite Baby van Earl Gilliam van het album Texas Doghouse Blues. Dan gaan we eruit, even uit voor het nieuws en het weer en de reclame. En dan zijn we terug naar de klok van 7 uur voor deel 2 van Bluesy. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Tot straks.

0: 105.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder 1 dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fischen,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libera
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
18: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.

Welkom terug bij deel 2 van Bluesje op deze zaterdagavond. Het eerste uur gewoon lekkere slow blues. Het tweede uur gaan we wat pittige muziek bij draaien. En ik ga beginnen met de 12 Blues Band van het album Live, wat ook live opgenomen is op het Bluesje Blues Festival hier in Ridderkerk enkele jaren geleden. I can't get enough of that, kun je ook zo zeggen. Veel plezier bij Bluesje deel 2 met de 12 Blues Band.

can't get enough of that girl. En ja, dat kan maar één meisje zijn waar ze dat nummer toen voor speelde. Wie foto op de speakerbox hing als nagedachtenis. Alice natuurlijk, Twelve Blues Band van het album Alive. Walk That Walk, hun nieuwste album, draagt de titel The Lifer. I Ain't Thinking About You.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Change the Water, dat is de titel van het album uit 2019. En de uitvoerder was Geneva Magnus, sings John Fogerty. En dat was natuurlijk een van de grote hits, Bad Moon Rising. De Tony Powell Soul Orchestra hebben een nieuwe opname gebracht met als titel We Can We Do. Still Smiling.

natuurlijk was dit Bad Heart van het schitterende album War in My Mind uit het jaar 2019 met het mooie Woman Down. Uit 2017 stamt het album We're All In This Together van Walter Trout met heel veel gastmuzikanten. Ik noem er wel op, Joe Bonamassa, die staan waar ineens. Johnny Landreth, Joe Louis Walker, Robert Ford, Charlie Musselwhite en nog een heleboel meer. John Mills had erbij. Ik heb gekozen voor Ain't Going Back met als gast muzikant Johnny Landreth. Walter Trout en Johnny Landreth samen met Ain't Going Down. Ain't Going Back moet ik zeggen.

Ja, je hoort eigenlijk helemaal niks meer van. Ik weet trouwens eigenlijk niet of dat ze nog bestaan. Maar ja, toch wel een jaar of 10 geleden stonden zij op elk podium in Europa. Uit Amerika kwamen zij, de Delta Saints. En het album wat ik draaide, ook trouwens op de titelsong van het album, Dead Letter Jubilee. Wat met Minnie Cornell en Chris Fillmore Band. Ook zij stonden ooit hier op het Jubilee Festival jaren geleden. Tell Me, dat ga ik draaien. Of dat is de titel van het album, maar ik ga draaien. This Is My Will.

de Wilfrock Blues Machine met Mr. J of G, wat je ook uitspreekt, van het album Cross That Line uit 2005. En in het hoesje, ja, nog erg leuk, zag ik net weer iets leuks. Op een van die foto's staat ik persoonlijk afgebeeld met nog wat grootheden uit de blues. Niet dat ik er groot is bij, maar die anderen in ieder geval wel. Wilfrock Blues Machine, de band bestaat niet meer, in ieder geval niet meer in deze combinatie, maar wel onder andere naam met de hoofdrolspeler. Ik ben even zijn naam kwijt. Gaan we dan met John Primer en Friends van het album Tribute to Teresa Sloan's Sugar Sweet.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliesten. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie.

donderdag 20 augustus 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeën. Ja, 20 augustus. Het had eigenlijk in een betere wereld vandaag de dag moeten zijn dat Dimebag Darrell zijn 60ste verjaardag zou vieren. Maar ja, hij is natuurlijk in 2004 vermoord, helaas. En hij zat in Pantera, een van de oprichters daarvan. En waarom is dat nu van belang? Nou ja, Phil Anselmo zat er ook bij als zanger, of schreeuwer, hoe je het wil noemen. En die zat ook nog in andere bandjes, waaronder andere de band Down. En Down heeft zojuist een nieuw album aangekondigd, hun 5e studioalbum met de toepasselijk saaie titel Volume 5. En dat gaat op 20 november uitkomen en er is een single van verschenen. Die hoor je nu, Blood Oath.

Uit Colombia komt de band Estadour. En dit was hun nieuwe single August Burdens. Het album In Darkness All Shadows Gone, hun vijfde, zal op 2 oktober gaan verschijnen. En bij deze single die je zojuist hoorde, werden ze bijgestaan door Christopher Malmström van de band Darkane voor een lekkere gitaarsolo. Nou, dat hebben we wel gehoord, ja. We gaan verder met een Finse band, Withered Petunia. En zij hebben een dubbele single uitgebracht, Torn Pages. In tweeën gesplitst is dat dan Page 1, The Craving, en Page 2, The Needle. Een lied over drugsgebruik en weet ik veel wat allemaal meer. Ja, een beetje progressieve death metal, om het zomaar te noemen. Ik vind hem in ieder geval erg fijn. We gaan er naar luisteren.

Ja, Withered Petunia met hun tweedelige single Torn Pages. Een band die redelijk nieuw is, maar de volgende, nee, die gaan al meer dan 30 jaar mee. Enslaved, uit Noorwegen natuurlijk, de progressieve black / viking metal band. Op 30 oktober zal er een nieuw album Mid gaan uitkomen. En vanmiddag is er een mooie videoclip verschenen voor deze nieuwe single Solar Will.

wat black folk metal uit Finland van de band Jotungraaf. Ze hebben vandaag een album uitgebracht, Elegy. En er staan 4 nummers op, maar het duurt toch wel meer dan 40 minuten. Dit was een van de kortere liedjes. Vanesinnes wisdom, oftewel waanzinswijsheid. Lekker. Volukrin, dat is ook een band uit Finland. En zij spelen wat meer melodieus, al gaan ze nog wel schreeuwen natuurlijk. En het album Chapter 5 Renewal, ook hun 5e album. Hoe kom je er toch op om het Chapter 5 te noemen bij je 5e album? Zeer origineel. Dat gaat op 25 september verschijnen. De nieuwe single daarvan is Borderline.

Nou, heel wat bands in deze uitzending brengen een vijfde album uit. En zo is dit er ook eentje, de Italiaanse band Noveria. Hun vijfde album verschijnt... wanneer verschijnt dat eigenlijk? Dat is sneller dan je denkt, want het verschijnt morgen al. Becoming After heet het. En daarvan had ik een lied meegenomen, Radiance. We gaan verder met een band uit Zweden, Graveyard. Ja, ze maken niet van die vreselijke muziek als je misschien bij die naam zou denken. Want het is meer een beetje heavy rock of een beetje psychedelisch. Hoe wil je het allemaal noemen? Zij zullen ook op 9 oktober een album gaan uitbrengen. Hun 7e en dat heet Fever. En daarvan is vorige week vrijdag een single verschenen. A Means to an End.

0: Etwas anderes fürchte ich nicht. Nur die Sonne, nur ihr Licht.
1: Schandmaul met hun album wat eraan zit te komen op 11 september, Stern en Zegler, had ik hier het lied Nosferatu voor mijn maat Micha. De B-kant zit erop voor deze week. Morgen verschijnt het album Cold Velvet van The Night Eternal uit Duitsland. Lekker beetje gothic metal, om het zo maar te noemen. Daarvan heb ik een lied meegenomen en dat heeft de titel, dat is nogal een titel, Dance on Crimson Ground. Tot zover de B-kant, tot de volgende keer. Dag.

0: 7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fischen,
6: Harmo de Meijer,
5: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
5: Libra
3: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 mist de snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4:00. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 15.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Dit is Radio Ridderkerk nummer 13.

0: Radio, Relaxto, Koel Drankje en natuurlijk je radio. Radio Ridderkerk. Nieuw.
1: In de Ridderkerk top 15.
2: Nummer 15.

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Dit is Radio Ridderkerk
3: nummer 10. 10. 10. 10.

0: deze zomer. Radio Ridderkerk.
1: Radio Ridderkerk.
2: Dit is Radio Ridderkerk.
3: Nummer 9.

0: met jou.
1: Radio Ridderkerk.
2: Dans de zomer door en doe met ons mee. Beleef de zomer op je radio.
3: Dit is Radio Ridderkerk
4: nummer 7.

0: 11.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11. Ja.

rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22-stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht en daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 mist de snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4:00. Het weer vanmiddag, steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderend? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling, Peter Gouweloos.

Vandaag horen we muziek onder het thema live. Live-opnames tijdens concerten van de beste christelijke artiesten. Mooi om soms de bezoekers te horen meezingen met een applaus als afsluiting. Veel plezier het komende uur.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Ridderkerk in de Kerken. Fijn dat u weer luistert. Nou, u zult gemerkt hebben, er ging iets niet helemaal goed. Er ging even wat andere muziek aan vooraf. Maar we gaan nu verder met het programma zoals u van ons gewend bent. We gaan straks om 9:30 overschakelen naar de kerkdienst die uitgezonden wordt in de Elimkerk te Ridderkerk. De voorganger in deze dienst is student R. van Veen. Ik vertel u nu, gezien de tijd, gelijk wat informatie over deze dienst. De dienst begint straks met het zingen uit het liedboek voor de kerken 1, vers 1 tot en met 4. Er zijn vanochtend 3 schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Job 38, vers 1 tot 7. Dan de tweede uit Job 40, vers 1 tot 9. En de derde schriftlezing is uit Job 42, de versen 1 tot 6. Het thema voor de preek is Job antwoordt God. Tot de dienst begint straks rond 9:30 draaien wij nog muziek voor u. We gaan nu luisteren naar het lied Op weg naar het huis van de Heer, uitgevoerd door het Holland Koor.

Het is 9:30 en wij gaan overschakelen naar de kerkdienst die wordt gehouden in de Elimkerk te Ridderkerk. De dienst begint met het zingen uit Liedboek voor de Kerken, gezang 1, vers 1 tot en met 4. Wij wensen u een gezegende dienst toe.

willen nu met elkaar gaan luisteren naar Gods wet, zoals hij die gegeven heeft in Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog ook uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende

De Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. Dan is nu het moment voor het kindermoment. Eerst gaan we zingen. Oh, gaan we eerst zingen. Nou, mooi. Psalm 119, vers 27.

moeten jongens en meisjes mogen inderdaad naar voren komen. En ik zie dat er weer steeds meer kinderen terug zijn van vakantie. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Vorige week hebben we de eerste keer alweer kindernevendienst gehad. En toen hebben jullie het gehad over Petrus, hè? Petrus, wat ging die ook alweer doen? Misschien weet Lieke of Jint het nog? Of Liz of Sifra? Lieke? Hij ging uit de boot stappen. Het ging erover of Petrus stoer of bang was. En wat was die? Bang. Hij was eigenlijk wel bang, hè? Weet je nog hoe dat kwam? Nee? Keek hij naar de Heer Jezus of keek hij naar de golven? Naar de golven. En toen dacht hij, oh, dit is eigenlijk wel heel spannend. Daar ging het over. Jullie hebben erover geknutseld. Een flesje met water. En Jint en Lieke kun je niet zo goed zien op de foto. Ze zijn een beetje verstopt. En jullie mochten leren dat je naar Jezus mag gaan. Dat je durft naar Jezus te gaan. Vandaag gaat het over gelijk en toch anders. En ik heb een foto erbij gedaan. Dat was nog van het reisje. Misschien weet je dat nog wel. Toen gingen we picknicken. En toen zag ik dat er allemaal verschillende tassen ook bij waren. En ik heb vandaag ook twee verschillende tassen meegenomen. En die staan daar achter mij. En als je naar die tassen kijkt, zijn ze hetzelfde of zien ze er verschillend uit? Verschillend, hè, Sifra? Ik zal eens één tas erbij pakken. Dan gaan we eens kijken wat erin zit. Kijk, deze tas. Dat is eigenlijk een tas die je kunt gebruiken als je bijvoorbeeld gaat wandelen of naar de bergen gaat om in de bergen te wandelen. Dat kan ook. Dan kan je heel veel boodschappen in doen als je gaat winkelen. En kijk, er zit een pet aan. Ik ga eens kijken wat er in de tas zit. Wat zit erin? Een schoen, inderdaad. Wat zit er nog meer in? Een beker. En wat is dit, Thijs? Een zaklamp. Dat zit er eigenlijk allemaal in deze tas. Als deze tas nou van iemand zou zijn, wat zou je dan denken? Zou dat iemand zijn die veel buiten is? Of iemand die juist veel in zijn huis is, die vaak binnen is? Wat? Een tas voor als je buiten bent, inderdaad, hè? Iemand die graag buiten is. En ik heb nog een tas bij me. Zullen we daar ook eens in gaan kijken wat erin zit? Oh, er zit een... Wat is dat? Ja, kleurplaat. En een boek, inderdaad. Wat is dat, Liz? Wat is dat, Liz? Een koptelefoon. Zullen we het nu aan iemand anders vragen? En wat is dat? Liz. Weet jij het? Lieke? Een schrift. En wat is dat, Jinte? Een etui. Deze spullen die in de tas zitten, zouden dat spullen zijn voor iemand die veel buiten is? Of iemand die juist vaak binnen is? Een tas voor iemand die veel binnen is, inderdaad, hè? Eigenlijk zijn deze twee tassen van twee mensen uit de Bijbel. En twee mensen uit de Bijbel die familie zijn van elkaar. Het zijn broers, maar het zijn niet zomaar broers. Het zijn twee broers die zelfs tegelijk geboren zijn. Het zijn twee jongensbroers. En ze hebben allebei in hun tas zo'n kaartje. Kijk, er zijn twee kaartjes. En die krijg je wel eens als er een baby geboren is, hè?
Maar het waren twee jongens die heel verschillend waren. Misschien hebben jullie dat thuis ook wel. Dat je broer of zus heel veel houdt van buitenspelen. Maar dat je zelf misschien veel meer houdt van bijvoorbeeld binnenspelen. Dat een van dingen houdt waarbij je kan bewegen. En de ander juist van dingen die wat rustiger zijn. Vandaag gaan jullie luisteren naar twee jongens die een tweeling zijn. Ze waren heel verschillend, maar ze waren wel tegelijk geboren. En ze heetten Esau en Jacob. Daar gaat juf Liesbeth straks meer over vertellen. En voordat jullie naar de kindernevendienst gaan, gaan we eerst nog een lied zingen met elkaar. En dat lied heet Stap voor Stap. En dat betekent dat je steeds elke keer opnieuw weer nieuwe dingen mag leren uit de Bijbel. En als je hem niet kent, dan kijk je gewoon mee en dan luister je.

Wij gaan zo lezen, de schriftlezing uit Job 38, 40 en 42. Maar voordat we dat gaan doen, zullen we tot de Heer gaan. Bidden om de opening van zijn woord en de opening van onze harten. Laten wij bidden. Je Heere trouwe God, wij komen deze morgen tot u. En u was ons al voor, u riep ons naar deze plaats. U riep de gemeente naar hier om uw stem te horen. En uw woord mag straks weer verkondigd worden. Heere, dan kunnen onze harten zo vol zijn met van alles. Dingen die ons bezig kunnen houden. De mooie dingen, de moeilijke dingen. Onze worsteling met u misschien. Maar Heere, dan bidden we u. Wilt u dat alles toch het zwijgen opleggen? Niet om het dan maar weg te stoppen, maar om u te zoeken. En om u te vinden, want u laat zich vinden in uw woord. Heer, wilt u dan uw zegen geven over de verkondiging? Daardoor werkt u toch door uw geest. U hebt het zelf beloofd. En als u uw woord uitzendt, Heer, dan doet u dat nooit voor niets. Maar dan hebt u een doel om mensenharten te raken. Wilt u ook zo vanmorgen rijk onder ons werken? Bij ons, hier, in de kerkzaal. Maar we bidden nu ook voor de jongeren. Die net weg zijn gegaan naar de kindernevendienst. Heren, wilt u bij hen zijn? Geef dat zij ook daar zicht op u mogen krijgen. Op wie u bent. In uw woord. Heren, wilt u ons zo een ongestoord samen zijn geven? Geef ieder die een taak heeft in deze dienst daar ook de krachten voor. We vragen het u, Heren, om Jezus wil. Amen. We gaan nu lezen een aantal gedeelten uit het laatste stuk van het boek Job. Het boek Job is een van de grotere boeken in het Oude Testament. En vanmorgen willen we dus kijken naar het einde van dat boek. Nou, zou jij dan eigenlijk de hoofdstukken 38 tot en met 42 achter elkaar moeten lezen? Maar door zo een aantal stukken te nemen, proberen we even een zicht te krijgen op wat er nu gebeurt. Dan horen we in hoofdstuk 38 de Heere tot Job spreken. En in hoofdstuk 40 spreekt God opnieuw tot Job. Twee keer spreekt de Heere tot Job. En dan in hoofdstuk 42 klinkt er ook een antwoord van Job. Dat zullen we hopen we in de prediking verder uit te werken. Job 38, vers 1 tot en met 7. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Gaan we verder naar hoofdstuk 40, versen 1 tot en met 9. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: omgord nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. Wilt u ook mijn recht vernietigen? Wilt u mij schuldig verklaren, opdat u zelf rechtvaardig bent? Hebt u een arm zoals God? En kunt u, zoals hij, met uw stem donderen? Tooi u nu met trots en hoogheid en bekleed u met majesteit en glorie. Verspreid de verbogenheden van uw toren en zie elke hoogmoedige en verneder hem. Zie elke hoogmoedige en onderwerp hem en verpletter de goddelozen op hun plaats. Verberg hen tezamen in het stof, omwikkel hun gezichten in het verborgene. Dan zal ook ik u prijzen, omdat uw rechterhand u verlost heeft. En dan horen we in
hoofdstuk 42, Jobs antwoord. Toen antwoordde Job de Heere en zei: ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen. Maak het mij bekend. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf. En ik heb berouw op stof en as. Tot zover de schriftlezing. Zullen we als inleiding op de verkondiging gaan zingen een aantal versen uit Psalm 73. De bekende psalm van Asaf, waarin hij worstelt met een vraag waar ook Job mee geworsteld heeft. Hoe zit het nou met Gods bestuur? Hoe ordent God de wereld? En Asaf die ziet het voor zich gebeuren. De goddeloze die gaat het voor de wind. En degenen die God dienen, die zit het alleen maar tegen. En Asaf snapt het niet meer. En hij gooit dat voor de Heere neer. En uiteindelijk komt er dan ook nog een doorzicht. En daar zullen we na de verkondiging over zingen.

Na de verkondiging zullen we dus de versen 11 en 13 van Psalm 73 zingen. Gemeente van de Heren, als er één boek in de Bijbel is dat ons met hele moeilijke vragen opzadelt, ja, dan moet het toch wel het boek Job zijn. En als we hier eens in de gemeente zouden rondvragen, of als we het iets ruimer nemen, in heel kerkelijk Nederland zouden rondvragen, wat is uw favoriete Bijbelboek? Wat vindt u nu de mooiste geschiedenis in de Bijbel? Dan kan ik hier rustig zeggen, zonder dat ik het onderzoek gedaan heb, dat Job niet in de top 3 terecht zal komen. Dat haakt bij ons, wat er in dat boek allemaal gebeurt. Het is een boek dat heel veel vragen oproept en dan maar zo weinig beantwoordt. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk in dat Bijbelboek, Job? Ja, we kennen het in grote lijnen wel. Als je die 42 hoofdstukken heel kort samenvat, dan is het Job is rijk, Job wordt arm en Job wordt nog veel rijker. Nou, dat is dan heel in het kort. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer. Daarom heeft het boek 42 hoofdstukken en niet maar 2. Laten we gewoon dat boek eens even kort in vogelvlucht langslopen. En als we in die eerste hoofdstukken komen, dan maken wij kennis met Job. Hij is een vrome en een oprechte man. Echt godsdienstig, zuiver op de graad. Uit één stuk. En daarbij is hij ook nog eens ontzettend rijk. Ja, het gaat hem eigenlijk op alle vlakken van zijn leven voor de wind. Hij heeft een groot gezin. Zijn bedrijf doet het uitstekend. En in heel de omgeving wordt hij gerespecteerd. Staat ergens in dat boek, als Job gesproken heeft, dan zwijgt iedereen. Dan is de zaak afgedaan. En niet omdat Job iedereen zo goed onder de duim heeft en niemand meer iets durft te zeggen. Nee, als Job eenmaal begint te spreken en zijn gedachten deelt, ja, dan is er niemand meer die zegt, ja, maar dat klopt niet. Iedereen heeft ontzag voor hem. Job is een wijs man. En zo kunnen we dus wel zeggen, de Job die we zo ontmoeten, heeft het gemaakt in het leven. Maar zodra we kennis hebben gemaakt met Job, worden we naar een andere plaats meegenomen. Heel bijzonder. We krijgen een inkijkje in de hemel. Dat overkomt ons ook in de Bijbel, niet zo heel erg vaak. Maakt het een heel bijzonder Bijbelgedeelte. En we luisteren mee met een gesprek tussen de Here en de Satan. En de Here, hij spreekt dan vol lof over Job. Heb je hem gezien, Satan, toen je zo rondging door de wereld? Heb je gezien mijn knecht Job? Hij is vroom en hij is oprecht. Maar daar heeft Satan zo wel zijn vraagtekens bij te plaatsen. Bij die vroomheid van Job. Is het zonder reden, zo zegt hij dan, is het zonder reden dat Job God vreest? Eigenlijk zegt hij daarmee, ja, het is toch ook geen wonder. U hebt hem werkelijk alles in de schoot geworpen. Ja, dan wil het wel vroom en oprecht zijn. En hoe reageert God dan? Tot twee keer toe, en dat verbaast ons toch als we het lezen, tot twee keer toe geeft de Heere Satan de ruimte om Job alles af te nemen. Eén ding moet hij vanaf blijven. Hij mag Job niet doden. Zijn leven mag hij niet afnemen. Gods hand blijft bepalend. Maar behalve Job's leven krijgt de Satan de vrijheid om Job alles af te nemen. En dan zullen we zien, blijft Job's vroomheid, blijft zijn oprechtheid overeind? Of bleek het toch zo afhankelijk van al die gaven? Nou, de Satan, hij krijgt die ruimte en hij laat er geen gras over groeien. Als je dan leest hoe hij tekeer gaat in het leven van Job, dan lopen de rillingen je ook wel over de rug. Heel indrukwekkend gedeelte. Op één dag verliest Job alles. Je ziet het als het ware voor je ogen gebeuren als het verteld wordt. De ene na de andere bode komt naar Job toe.
Eerst is het dat zijn ezels gedood zijn. En alle knechten die voor zijn ezels zorgden, nou, dat waren niet zomaar een paar ezeltjes, waren gedood. Ja, er was één knecht ontkomen om het Job te komen vertellen. En zo gaat het achter elkaar door. De ene bode is nog niet uitgesproken. Of kijk, daar komt de volgende alweer aan. Als mokerslagen beuken de onheilsberichten op Job in. Ja, en dan als laatste komt de meest heftige klap. In één keer zijn al Job's kinderen omgekomen. Ja, misschien kent u daar zelf ook wel iets van uit uw eigen leven. Raakte je werk kwijt? Je bedrijf ging onder? Je moest één of meer kinderen verliezen? Kun je je iets voorstellen bij hoe dat geweest moet zijn voor Job? Toen het allemaal zo achter elkaar op zijn hoofd neerkwam. Maar ook als we het niet hebben meegemaakt, dan kunnen we het wel een beetje begrijpen. Het is wel duidelijk. De storm die over Job's leven gaat, is echt vernietigend. En als we het boek dan verder niet kennen, dan zijn we geneigd te denken dat de Satan gelijk gaat krijgen ook. Want als dat allemaal zo op je neerkomt, wie blijft dan nog staan? Wie staat dan nog overeind? Heel verrassend is dan ook Job's reactie op die gebeurtenissen. Wat zegt hij dan? De Heere heeft het allemaal gegeven. Hij heeft het ook weer zelf weggenomen. De naam van de Heere zij geloofd. Het is een wonder dat Job dat zeggen kan. Dat ook wel iets zien dat Job niet de eerste de beste is geweest. Ja, en zelfs als Job's gezondheid dan ook nog wordt aangetast, het laatste wat hij had, wil Job er niet aan om de Heere dan vaarwel te zeggen, af te zweren. Ja, dan hebben we nog maar de eerste twee hoofdstukken van dat boek gehad. En dan is er al zoveel gebeurd. En buitelen de vragen in ons hoofd over elkaar heen. Hoe kan dit eigenlijk? En waarom gebeurt dit? Waarom gaat de Heere eigenlijk met de Satan mee? Waarom stuurt u hem niet gewoon weg? Heel veel vragen. Maar in het boek Job, en dat zal ik nu alvast verklappen, vinden we eigenlijk nauwelijks antwoorden. Nauwelijks antwoorden. Dat is niet het punt van het boek Job. Dat moeten we aan het begin gelijk maar helder hebben. Maar zelfs als Job dan zo in de put zit, we zien hem als het ware voor onze ogen buiten de stad of buiten de plaats waar hij woonde. En hij zit daar op een afvalberg, zo kun je het je wel voorstellen. Op een afvalberg, ziek, besmettelijk. Iedereen blijft uit zijn buurt. En dan komen er drie vrienden op bezoek. Ze komen hem troosten. Het zou waarschijnlijk de bedoeling zijn geweest. En het begint heel mooi. Die drie vrienden, ze komen bij Job. En een week lang zeggen ze niets. Helemaal niets. Hoe heilzaam kan dat trouwens zijn? Bij iemand zijn in het lijden. Niet proberen daar woorden aan te geven. Zwijgen, het is zo vaak ondergewaardeerd. Nou, de vrienden van Job zouden dat een week vol. Maar na die week kunnen ze het toch niet laten om er toch eens even met Job over te gaan praten. Hoe dat hij daar nou terecht is gekomen. En er ontstaat een lang gesprek tussen Job en zijn vrienden. En dat gaat zo steeds heen en weer. Zo ongeveer tot hoofdstuk 37. En die vrienden, ze weten het zeker. Als Job zo lijdt, als dit Job allemaal overkomt, dan kan het niet anders. Of Job heeft zwaar gezondigd tegen de Heere. Want zo simpel is het toch. God straft de goddelozen. Hij straft de zondaren. Dus degenen die alles tegenzit en dus blijkbaar gestraft worden, moeten dan ook wel hele erge zonden gedaan hebben. Zo werkt het.
En elke keer protesteert Job. Hij zegt, dat kan wel zo zijn, maar ik heb niet gezondigd. Ik heb niets gedaan waardoor ik dit verdiend zou hebben. En we weten dat hij gelijk heeft. In hoofdstuk 1, Job is vroom en oprecht, zegt God zelf. Ja, en in zijn ellende gaat Job dan God ter verantwoording roepen. Job verlaat God niet, zegt hem niet vaarwel. Maar Job wil nu toch wel eens een hartig woordje met God spreken. Want ook al is Job het dan niet eens met zijn vrienden, die ervan overtuigd zijn dat hij gezondigd heeft, hij volgt wel hunzelfde logica. Eigenlijk zit Job zo'n beetje op de positie dat hij zegt, ja, mijn vrienden hebben eigenlijk wel gelijk. Maar het werkt blijkbaar niet zo. Er gaat iets mis. Het moet zo zijn dat God de goddeloze straft, de rechtvaardige zegent en verdraait. God houdt zich niet aan de regels. En dat mag God nu eigenlijk wel eens een keer komen uitleggen, vindt Job. En daar kunnen we Job eigenlijk wel een aardig eind in begrijpen, toch? Die logica, dat zit net zo goed in onszelf. Het steekt ons wanneer we zien dat de onrechtvaardigen in deze wereld, degenen die over ruggen, over lijken gaan om rijkdom en macht te verzamelen, hen lijkt haast niets in de weg te liggen. En ze lijken maar te kunnen doen wat ze willen. En dan zijn er zoveel mensen dat je denkt, ja, die zouden toch Gods zegen keer op keer moeten ontvangen. En het lijkt alsof er alleen maar stormen over hun leven gaan. Of misschien dichter bij huis. Je snapt niet dat God je zo behandelt. Waarom die en dat moeilijke ding in je leven? In Psalm 73... We mogen blij zijn dat hij in het psalmboek staat. Want we maken het zo mee. Die onvrede over hoe God zijn gaven verdeelt. De rechtvaardigen soms zoveel lijkt te onthouden. En de goddelozen zoveel lijkt te geven. Het ligt dan na aan ons hart. Laten we dan zo verder luisteren wat er in dat boek gebeurt. Komen bij die laatste gesprekken van het boek Job. De gesprekken waar we iets van gelezen hebben. Want het heen en weer tussen Job en zijn vrienden, dat is nu klaar. In hoofdstuk 37 heeft de laatste vriend gesproken. En nu neemt geen mens het woord. God neemt het woord. Het staat er heel kort, maar heel indrukwekkend. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm. Iemand heeft ooit een boek over Job geschreven met als titel Antwoord uit het onweer. Ja, dan kun je een beetje wat bij voorstellen. Hoe dat geweest moet zijn, toen en daar. Zo indrukwekkend als een storm, als een onweer kan zijn. Ja, dan ben je blij als je binnen zit, veilig. En bij elke hevige storm zijn er wel doden te betreuren. Het is niet voor niets dat we ervan onder de indruk zijn. We voelen ons dan zo klein. En nu, als de Heere tot Job spreekt, doet hij dat door een storm. Dus niet alleen de storm is indrukwekkend, ook Gods stem komt daarbij. Wat moet Job zich dan ook klein gevoeld hebben? God is in de storm. En dan verschijnt God dus eindelijk. Heel dat boek ziet daar al wat naar uit. Hij verschijnt zelf op het aardse toneel. Maar niet om verantwoording af te leggen. Dat zouden we toch stiekem nu wel hopen. Als we het boek zo door zijn gegaan, dat God het nu aan het einde komt uitleggen. Dat God zijn gedachten aan ons voorlegt. En we het er misschien niet helemaal mee eens zijn, maar het dan toch kunnen begrijpen. En dan kunnen zeggen, nou goed, als het dan zo zit, dan is het wat ons betreft ook goed. Maar God doet dat niet. De Heere komt niet met antwoorden. Misschien is het wel opgevallen tijdens de schriftlezing. God komt alleen maar met vragen. Alleen maar vragen.
Waar was jij, Job, toen ik de aarde grondvestte? Een stortvloed van vragen komt over Job heen. En het zijn vragen waar Job geen antwoord op kan geven. Vragen waar ook wij geen antwoord op kunnen geven. En dat is nou precies het punt van die vragen, gemeente. Wanneer we deze stortvloed aan vragen op ons laten inwerken en ontdekken dat we niets kunnen antwoorden, dan gaan onze ogen open voor het verschil tussen wie God is en wie wij zijn. Is het niet een van onze menselijke valkuilen om te denken dat God is zoals ons? Dat wij een God scheppen naar ons beeld, naar onze gelijkenis, in onze gedachten. Goed, God is zoveel groter dan wij, is zoveel wijzer, zoveel slimmer. Maar uiteindelijk, ja, zouden we hem toch wel wat kunnen narekenen. Toch wel kunnen begrijpen. Maar wat kunnen we op die manier met de Heere vastlopen? Want dan deugt God niet meer op het moment dat wij hem niet meer kunnen begrijpen, niet meer kunnen narekenen. Wanneer we het optellen en zeggen, het komt niet uit. En dan moet God aan de kant. Want het bleek allemaal niet te deugen. En daarom laat de Heer het aan Job en in die woorden ook aan ons voelen. Ik ben niet je gelijke. Ik ben geen mens dat jij mij ter verantwoording kunt roepen. Mijn wegen eens kan narekenen. Dat doet hij niet om Job nog even iets verder de put in te drukken. Job was al zoveel overkomen en nu komt de Heer er nog eens overheen om een standje te geven. Job wordt niet toegesnauwd dat hij zich beter met zijn eigen zaken kan bemoeien. En zwijgen. Nee, de Heer, hij spreekt met Job op de manier zoals een vader dat doet met een opstandig kind. God zoekt het gesprek, gaat in gesprek. Maar, ja, mag ik het heel menselijk zeggen, misschien klinken die woorden bij jullie thuis ook wel eens, dat God tegen Job zegt, ik ben je vriendje niet. Het onderscheid tussen een ouder en een kind, dat blijft altijd bestaan. Nou, hoeveel meer dat onderscheid tussen de Heere en zijn schepselen. Blijft altijd een verschil, wordt nooit gelijk. En wat gaat Job dan doen? Wat zal hij hierop antwoorden? En ik zei al, dat is eigenlijk onmogelijk. Wie kan op deze vragen nou een zinnig antwoord geven? Niemand toch? Ja, je kunt hoogstens wat bedremmeld gaan stamelen. Ja, ik weet het niet. Ik was daar niet. Ik kan dat niet. En toch horen we dat Job de Heere antwoordt. Nou, en dat op zich is al heel veelzeggend. De Heere is er in zijn spreken duidelijk niet op uit om Job de mond te snoeren. Kijk, daar zou een tiran op uit zijn. En we hebben het de laatste maanden gezien in Iran. Een tiran die niets liever wil dan de ontevreden stemmen het zwijgen opleggen. Dat is het belangrijkste. Ze moeten niet meer klinken. Maar bij de Heere is het anders. In Gods strenge aanpak van Job is hij er niet op uit om Job het zwijgen op te leggen. Want laten we eens goed kijken hoe dat gesprek tussen de Heere en Job verloopt. Ik zei al, de Heere houdt twee keer een toespraak. Daar hebben we steeds het begin van gelezen. En aan het einde van de eerste toespraak van de Heere horen we Jobs antwoord. Hoofdstuk 39, de laatste verse, vanaf vers 36. Toen antwoordde Job de Heere en zei, zie, ik ben te gering. Wat zou ik antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. Twee keer, maar ik zal niet verder gaan. Job zegt eigenlijk met deze woorden, ik zal wel zwijgen. Ik leg mijn hand op de mond en ik zal voortaan stil zijn.
Maar met dat antwoord heeft de Heere Job niet waar hij hem hebben wil. Kijk, Job gooit hier de handdoek in de ring. Hij geeft het op. Hij zegt, ja goed, tegen God kun je de strijd toch niet winnen. Je kunt wel discussiëren, maar is je toch altijd te slim af. Job zwijgt. Legt de hand op de mond. Maar zijn woorden blijven staan. Hij zet zijn rechtszaak niet door. Maar de aanklacht, die blijft onverminderd staan. Kijk, dat is een vorm van berusting in het lijden, gemeente, die de storm van waarom-vraag in ons hart voor een tijdje kan onderdrukken. Eventjes. Maar het houdt ons op afstand van God. Job komt hier geen stap dichter bij de Heer. Je voelt als het ware de kilheid in zijn woorden. Laat dan maar. Kijk, de gebalde vuist naar de hemel, die ontspant niet. Die verdwijnt achter de rug. Ze wordt niet meer getoond. Maar ze blijft wel staan. Er blijft opstand en afstand tegen de Heere. En daar heeft de Heere zijn kinderen nou net niet voor over. Gelukkig niet. Hij wil niet dat wij dan maar berusten in onze tegenspoed. Want ja, wat kun je tegen God beginnen? Hij wil dat wij hem leren vertrouwen. Ja, ook in de tegenspoed. Ook als we het allemaal niet meer begrijpen. Want alleen met dat vertrouwen is het mogelijk om in tegenspoed geduldig te zijn. En daarom spreekt God opnieuw tot Job. En opnieuw ondervraagt hij hem. Kan Job soms de wereld beter regeren dan God dat doet? Zou Job wijzer zijn, rechtvaardiger dan de Heere? En nu komt Job in zijn antwoord verder. Terwijl God spreken vanuit de storm hem de eerste keer alleen maar tot zwijgen bracht, komt Job nu werkelijk tot een antwoord aan God. Het is geen weerwoord meer. Luister maar. Hoofdstuk 42, we lezen het nog eens. Ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik dan verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu, zei u, en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. En daarom veracht ik mijzelf. En ik heb berouw op stof en as. Kijk, dat klinkt zo heel anders dan hoe Job de vorige keer had gesproken. En er is ook iets veranderd. Maar dat zit er me niet in dat Job dan nu eindelijk toch tekst en uitleg van de Heer heeft gekregen. Job zegt niet, nou nu snap ik het. Nou kan ik er een beetje van begrijpen. En eigenlijk, als we de eerste en de tweede toespraak van de Heer eens naast elkaar leggen, zo heel veel verschillen ze niet. Er is niet iets gebeurd in Jobs hoofd, niet in zijn verstand. Hij begrijpt nog altijd even weinig van wat hem overkomen is. Het verlies van zijn kinderen, van zijn gezondheid, van zijn bedrijf, het is nog even onbevattelijk. En evenmin past Gods handelen nu wel in Jobs logica. Maar Job heeft God gezien. Je zou vers 5 ook zo kunnen lezen. Ik kende u slechts van horen zeggen, maar nu zie ik u met mijn eigen ogen. En daarmee bedoelt Job niet dat hij God zelf gezien heeft en dat dat nu alles voor hem heeft opgelost. Nee, hij bedoelt dat hij God nu veel dieper heeft leren kennen dan hij hem vroeger kende. Het is bij Job van horen naar zien gegaan. Nee, niet dat Job God eerder niet kende. Weet u nog, hij was vroom en oprecht. Had God zelf gezegd. Job kende God wel al, maar nu zoveel dieper. In de ontmoeting met de Heere leerde Job dat God
God is. In zijn ellende was Job eraan gaan twijfelen of God wel rechtvaardig was. Maar nu heeft Job hem gezien. En beseft Job het. God doet het niet verkeerd. Juist omdat hij God is. En voordat Job dat kon vatten, was het nodig dat God persoonlijk tot hem sprak. Vanuit een storm. En door diezelfde woorden die de Heere tegen Job sprak, spreekt hij ook vandaag tot ons. Gods vragen aan Job kunnen ook ons op onze plaats zetten. Ons laten zien dat de schepper zoveel meer is dan het schepsel. Maar we hebben ook zoveel meer gekregen dan Job. Job heeft van God gehoord. En nu heeft hij hem ook gezien. Maar de Heer is nog verder gegaan. Nog dichterbij gekomen. Als de apostel Johannes in zijn eerste brief over Christus schrijft, dan zegt hij daar dit over. Als een soort inleiding. En luister goed. Wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben. Wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben. En onze handen getast hebben. Van het woord des levens. Kijk, Job wist niet beter dan dat God in de hemel bleef. En van daaruit de wereld regeerde. Maar wij als de Nieuwtestamentische gemeente mogen weten, God zelf is op aarde gekomen. Hij heeft het lijden gedragen als de man van smarten. Hij heeft het aan de lijve ondervonden. En er is geen lijden zo diep of Jezus is daar geweest. Ook al was hij God, hij heeft zich tot de kruisdood vernederd. Waarom? Kunnen we dat begrijpen? Net zo min als de vragen van Job. Als we een antwoord kunnen vinden op de vragen van Job. Begrijpen is niet in het spel. Waarom wordt God mens? Omdat God de wereld zo lief had. En dat heeft hij zichtbaar, tastbaar gemaakt in zijn Zoon, Jezus Christus. Als deze God en Vader zijn geliefde Zoon voor ons heeft overgegeven aan de kruisdood, zal hij ons met hem dan niet alle dingen schenken? Dat is wat Paulus in Romeinen schrijft. En dan gaat Paulus verder. Als antwoord op die vraag, ja, zou God daar alles bij geven? Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Nee, dan wordt Jezus geen gemakkelijke oplossing voor de moeilijke vragen waarmee we in dit leven te maken kunnen hebben. Niet zo op de manier van Jezus is het antwoord en wat was de vraag ook alweer. Nee. Juist het Nieuwe Testament verzwijgt het lijden van de gelovigen niet. Spreekt daar heel open over. En veel van dat lijden zullen we ook nooit begrijpen. Ook Christus is niet gekomen om ons dat uit te leggen. Maar in Christus zien we wel de Vader die tot het absolute dieptepunt om zijn kinderen geeft. Veel meer dan we vaak kunnen vermoeden. En nu Job God gezien heeft, iets heeft gezien van wie de Heere in zijn volheid is, schaamt hij zich ook voor wat hij allemaal geroepen heeft. Juist nu hij zicht heeft gekregen op Gods volmaakte wijsheid en goedheid, voelt hij dat hij als een dwaas gesproken heeft. En als je zo eens nagaat wat Job allemaal gezegd heeft, dan kun je daar ook wel iets bij voorstellen. Nee, Job heeft God niet vaarwel gezegd. Zoals zijn vrouw dat had aangeraden. Maar Job heeft God wel het een en ander voor de voeten geworpen in zijn verdriet. En dat beleidt Job nu eerlijk voor de Heere.
Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die veel te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Daarmee laat Job ons ook zien dat er grenzen zijn aan hoe wij tot God mogen spreken. De klaagpsalmen laten ons zien dat er heel veel ruimte is. We mogen heel veel voor de Heere neergooien. We hoeven het voor hem niet te verbergen. Maar wel altijd met dat verschil in acht genomen. Dat hij de Heere is. En wij mensen. Hij blijft de schepper. En wij het schepsel. Kunnen we onze vragen hebben en die bij de Heere neerleggen. We kunnen hem nooit narekenen. Over hem heersen. Dan spreken we over dingen waar we geen verstand van hebben. Job heeft het gezien dat hij over dingen gesproken heeft waar hij geen verstand van heeft ten diepste. Hij had de Heere daarmee in zijn eer aangetast. En nu komt hij tot berouw en herroept hij wat hij eerder tegen God gezegd had. In onze vertaling hebben we net gelezen, ik veracht mijzelf. In het Hebreeuws is dat geen eenvoudige uitdrukking. Wat zegt Job nu eigenlijk? Ja, hoe het precies zit, dat is niet duidelijk. Maar het is wel duidelijk, Job gaat zijn woorden nu terugnemen. Job heeft berouw. Hij gaat verder dan bij dat eerste antwoord. Toen was het alleen maar de hand op de mond, maar de aanklacht blijft staan. Die bleef rondzweven. En nu gaat Job die woorden terugnemen. Hij zegt, ze slaan eigenlijk nergens op. Het is dwaasheid. Job heeft berouw. Maar let eens op dat laatste zinnetje dan. In hoofdstuk 6. Waar heeft Job berouw? Job heeft berouw op stof en as. Terwijl Job de Heere antwoordt, zien we hem nog altijd op die plaats zitten waar dat hij in hoofdstuk 2 beland was. Een afvalberg. Berooid, ziek, kinderloos. Een man die niets meer heeft als alleen de verwachting dat zijn ziekte binnen afzienbare tijd hem ook het leven zal afnemen. Want Job weet niet van Gods afspraak met de

Het uitzicht is niet veranderd, maar het inzicht wel. Het inzicht in wie God is. En dan klinkt hier dus ook eigenlijk het antwoord op die vraag van de Satan aan het begin van het boek. Is het zonder reden dat Job God vreest? Satan, hij was ervan overtuigd dat Job de Heere vaarwel zou zeggen op het moment dat hij alles zou kwijtraken. Maar Job deed het niet. Op stof en as buigt Job zich voor de Heere neer. Vreest God op stof en as. Om één enkele reden. Omdat hij God is. Nee. Is er daarmee een antwoord gekomen op al die vragen waar Job mee zat? Waar wij tijdens het lezen van dat boek mee zitten? Ik heb het al verklapt. Nee, die antwoorden zijn er niet. De waarom-vragen krijgen geen daarom antwoord. Ook in het lijden waar wij mee te maken hebben of te maken zullen krijgen, we zullen dat niet altijd begrijpen. Daarin ligt de troost van het boek Job nou precies niet. Het lijden wordt niet doorzichtig. En toch schijnt er wel licht. Licht omdat het mogelijk is om op stof en as God te vrezen. En niet omdat ons geloof dat verduurt, maar omdat de Heere die God is, die het werk van zijn handen nou echt nooit loslaat. Ook niet op stof en as. Want als God ons aan hem verbonden heeft, dan is het eeuwig waar. Wie zal ons scheiden van de liefde van God in Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard misschien? Nee. Nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Amen.

We zullen de Heer danken en bidden. Heere almachtige schepper van hemel en van aarde. We komen opnieuw tot u. U sprak tot ons door uw woord. Wilt u geven dat dat woord ook in ons hart mee zal gaan? Dat het niet op deze plaats zal achterblijven, het weer vergeten. Maar u voedt ons toch voor de week die volgt. Laat deze woorden in onze hart bewaard worden. Als we zo bekend zijn met moeite, de vragen van Job in ons hart omdragen. Wilt u dan troosten uit het zicht op u? Maar ook als we nog zo weinig van de moeite van dit leven kennen, geef dan dat deze woorden in ons hart bewaard mogen worden. Voor de dag dat de moeite wel zullen komen. Dat we u dan niet vergeten zullen. Heer, dat ligt ons zo gemakkelijk. Om u te vergeten in de moeite. Om opstandig te worden. Boos. Want het doet zoveel met ons. Maar Heere, laat ook dan ons niet los. Omdat u de God bent die nooit loslaat. Enig werk dat uw hand begonnen is te doen. Heere, wilt u met ons zijn in het verdere van deze zondag. Als we straks naar huis gaan. U kent de verschillende situaties. Of we thuiskomen in de drukte van een jong gezin. En de zondag in het teken staat van zoveel zorgen voor elkaar. Of als we alleen thuiskomen. Niemand hebben om mee na te praten. Wilt u ons in alle omstandigheden nabij zijn. En onze God zijn. We willen ook voorbeden doen voor het evangelisatiewerk waar we ons mee verbonden weten in Kashmir. In het bijzonder voor broeder en zuster Ljubic. Zij zo afgelegen een werk moeten doen. Wilt u daar ook uw zegen over geven? Hen nabij zijn. Krachten geven. Wilt u geven dat het werk mag zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Want Heere, u bent toch een koning die niet zonder onderdanen kan zijn. En u moet toch ook veel onderdanen hebben. Dat is tot uw eer en tot zaligheid van de mensen. Heere, daarvoor bent u toch ook mens geworden. Wilt u daarom ook uw zegen geven aan broeder en zuster Ljubic, ook alle andere evangelisten die daar werkzaam zijn. Ook bidden we u voor het collectedoel. Als we straks ook zullen inzamelen voor de ondersteuning van het gereformeerd onderwijs in Oost-Europa. Heer, we hebben het onderwijs hier zo goed voor elkaar. Het is allemaal zo vanzelfsprekend haast. Maar daar is nu niets vanzelfsprekend. Nu Oekraïne al zo lang belaagd wordt. Wilt u het geld dat we inzamelen, zegenen. Wilt u het werk van de stichting zegenen. Dat ook deze jongeren, die getekend zullen zijn door oorlog, toch ook hun verstand mogen ontwikkelen. Mogen woekeren met de gaven die u hen hebt gegeven. En mag het dan ook zijn dat al dat werk dat ze doen tot uw eer mag zijn. Heer, wilt u zo dan bij ons zijn en ons horen. Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We zullen nu gaan collecteren. En dan gaan we zingen uit Psalm 131. Alle drie de versen volgens de nieuwe berijming. Psalm 131. Ja, die hangt helemaal aan de andere kant van Asaf's psalm. Was Asaf zo gekweld door die vragen? De dichter van Psalm 131 heeft daar vrede mee gevonden met die moeilijke vragen, die dingen die veel te hoog zijn. Een mooi beeld wat de psalmist dan zo uitwerkt van een kind dat bij zijn moeder op schoot zit. Het is nog een jong kind, maar net van de borst af. En het is daar vertrouwd. Nou, zo vertrouwd is de dichter bij God. Snapt het allemaal niet. Hij weet, de dingen gaan hem boven de pet. Maar hij vertrouwt God, zoals dat kind zijn moeder.

besluiten we deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u, zij alle eer. Amen. Thank you.

heeft geluisterd naar de kerkdienst die gehouden werd in de Elimkerk te Ridderkerk. De voorganger in deze dienst was student R. van Veen. Wilt u deze dienst nog een keer naluisteren? Dat kunt u doen via onze website www.rtvridderkerk.nl/uitzending gemist. Dan gaan we nog tot 11 uur luisteren naar muziek. We beginnen met het groot samengesteld koor onder leiding van Martin Zonneberg. Ze zingen het lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag?

geluisterd naar het programma Ridderkerk en de Kerken, waarin wij vanochtend de dienst vanuit de Elimkerk te Ridderkerk voor u uitzonden. De techniek werd vanochtend verzorgd door David Muis, samenstelling en presentatie door Lisette Oudijn. Volgende week zondagochtend hopen wij er weer te zijn met een nieuwe uitzending van Ridderkerk en de Kerken. Bedankt voor het luisteren en wij wensen u nog een hele goede zondag toe. Dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fischen,
7: Harmode Meijer,
9: Kruidvat,
10: Miss Beauty Fashion,
7: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
10: Eetcafé De Parel,
7: Lidl,
9: Libera
10: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
2: Makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
10: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
11: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
12: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
10: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
13: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
15: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Welkom bij Wij Houden het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
1: Het is vrijdagavond 8:30. Zit op de bankie met een theetje. Kijk maar weer een nieuw seizoen. Nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga...

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Dit is Praten met een Ridderkerker. Met Aad Hogendijk.

0: Deze zomer herhalen wij de afleveringen van Praten met een Ridderkerker van afgelopen seizoen. Vanaf oktober verzorgen wij weer nieuwe uitzendingen.
1: Goedemiddag, welkom bij Praten met een Ridderkerker. Het is weer zondagmiddag en dat betekent verse gasten bij ons in de studio. We hebben er weer twee vandaag. Die doen zo ontzettend veel dat ik niet weet of dat allemaal in één uitzending uit te leggen is. Maar dat gaan we vanzelf wel merken. Overal en ergens bekend in Ridderkerk, denk ik. Is het niet zakelijk, dan is het wel met één van de dingen die ze doen. En ze hebben ook nog een leuke muziekkeuze trouwens. Dus nou, dat moet goed komen, denk ik. Vandaag hebben we Anja en Ruud Jansson te gast. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
1: Nou, leuk dat jullie de tijd hebben genomen om eventjes te komen buurten in de studio. Kostte een beetje moeite, want jullie dachten, we hebben niks te vertellen, Anja.
3: Nee, dat klopt. Ja, wat moesten we vertellen?
1: Nou, een hoop.
3: Ja, misschien wel, maar dat gaat blijken dadelijk, denk ik. Ja.
1: Het leuke is, we hebben eindelijk weer een keertje gasten nu uit het centrum van Ridderkerk gevonden. Het is heel vaak resort of Slikkeveer. En ik was er helemaal klaar mee en ik heb heel lang moeten zoeken, maar daar kwamen jullie dan uit de bus rollen, als Ridderkerk Centers. Hoe bevalt het in het centrum?
3: Goed. Ja. Goed, lekker rustig. En lekker makkelijk overal vlakbij en prima wonen.
1: Ja, dus je gaat nooit meer weg?
3: Nou, in principe niet.
1: Mm-hmm. En dat terwijl je import bent?
3: Ja, ik ben import.
1: Al een heleboel jaar geleden. Ja. Waar kwam je ook alweer vandaan, zei je?
3: Ik ben geboren in Rotterdam, ja. op de Kleiweg. Daar hadden mijn vader en moeder een soort van kruidenierswinkel. En dan ben ik op een bovenwoning op de wereld geschopt, zeg maar. En tot mijn vierde gewoond. En toen naar achter de Schiekade, tegenover het oude Sint Franciscus ziekenhuis gewoond.
1: Weg bij de winkel.
3: Weg bij de winkel. Ja. Ja, op een gegeven moment denk dat dat niet meer liep. Geen idee, dat durf ik niet te zeggen. Mm-hmm. En toen nog een keer naar het westen. En toen uiteindelijk naar Ridderkerk.
1: Heel Rotterdam gezien en toen toch besloten van Ridderkerk is leuk. Maar ja. was dat met het volle verstand of deden je ouders dat nog
3: even? Mijn ouders deden dat, ja. Okay. Ik weet niet of ik dat met mijn volle verstand gedaan had. Nee hoor, prima wonen hier.
1: Ja, nou, dat is fijn om te horen. Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Ja. Ja. En ik weet niet of dat ook voor Ruud geldt, want jij bent natuurlijk hartstikke geboren in de kerken.
2: Nee.
1: Ik ben eerlijk geboren. Waar niet?
2: Nee, echt niet. Geboren in Oosterzeestraat in Rotterdam.
1: Ook een Rotterdammer?
2: Helemaal een Rotterdammer.
1: Oh, vandaar je accent.
2: Echt waar?
1: Ja, ik dacht dat het schuld van Feyenoord was, maar dat is niet waar.
2: Nee hoor, dat staat er helemaal los van.
1: Ja, nee, oké, dat is duidelijk. Nou, dan moet ik dat eventjes doorstrepen op mijn lijstje.
2: Ja, ik zou het maar doen.
1: Wat betekent dat jullie geen van beiden eigenlijk hele wilde verhalen kunnen hebben over hoe je jeugd was in Ridderkerk?
2: Dat is niet helemaal waar, want ik ben vrij recent na mijn geboorte ben ik naar Ridderkerk gekomen.
1: En wat noem jij recent?
2: Ik denk dat ik 14 dagen oud was toen ik naar Ridderkerk kwam.
1: Dat vind ik wel recent.
2: Dus
1: nog niet bij het volle verstand zelfs.
2: Zelfs dat niet. Nou, nog steeds niet hoor.
1: dat zou ik je vandaag niet meer lastig vallen. Dat doen we dan een andere keer weer eens.
2: Ja, dan laten we het daar maar op houden.
1: Laat het daar op houden.
2: En de jeugd hier verder doorgebracht. Ja. Met tussenposes dat ik regelmatig bij een opa en een oma in Rotterdam bivakkeerde. Mm-hmm. Maar eigenlijk de jeugd hier doorgebracht. Tot dan ga je naar de hogeschool. En dan beland je op een gegeven moment op de havenloze school. Havenvakschool noemen we het dan. En dan ga je verder bouwen. Ja. Posie in de marine gezeten. Na de marinetijd we toch in de haven terechtgekomen.
1: Ja, joh.
2: En door omstandigheden niet meer werkzaam in de Rotterdamse haven, maar nu momenteel bij een taxibedrijf.
1: Wat ook gezellig is.
2: Zeer zeker gezellig. Ja.
1: Waar is het fout gegaan, Ruud, op een gegeven moment dat jij dat Rotterdamse accent hebt en niet gewoon dat je over kwartie praat en alles soort Ridderkerkse uitdrukkingen?
2: Nee, dat komt toch door het thuisfront. Dat is allemaal Rotterdams. Dus ja, en grootouders ook Rotterdams. Uh-huh. Dus dat is altijd zo gebleven zoals het eigenlijk hoorde bij ons wat dat betreft.
1: Ja, daar ga je niet meer veranderen.
2: Ja, dan ga je met je vader op je zesde ga je aan de hand mee naar Feyenoord. Uh-huh. En daar blijf je dan op die manier aan hangen.
1: Ja, dus eigenlijk al ook jong daarin gegroeid.
2: Ja.
1: Vond je dat ook zo'n heel eng stadion de eerste keer dat je daar als kind kwam? Zo'n hele steile tribune?
2: Ja, spannend.
1: Ja, eerlijk?
2: En dan kreeg je een plastic tasje mee, want dan mocht je onder de staantribunes flesjes ophalen.
1: Oh, eerlijk.
2: Ja. We kregen weer een paar zakcenten.
1: Ja, dat was bij de hand.
2: En dat deden er heel veel. Dus je was altijd tijdens de wedstrijd. Je zag voetballen weinig.
1: Nee, oké. Okay. Dus je zat helemaal op heel die tribune niet?
2: Heel weinig.
1: En waar is dan die knop omgegaan dat toch Feyenoord het won van de flesjes?
2: Ja, daar word je mee geboren. Hè? En niet zoals bij die andere stad dat je ermee besmet wordt.
1: Utrecht, Groningen?
2: Nee, Jakkers.
1: We moeten toch even proberen. Waarom is dat dan ook weer? Waarom nou weer gewoon die andere stad? Ik bedoel, hoe oud ben je dan toch helemaal, Ruud?
2: Ja, 66, om eerlijk tegen jou.
1: Het is toch een leeftijd dat je gewoon Amsterdam zegt?
2: Nee, 020.
1: Maar waarom?
2: Ja, dat is nou eenmaal de nijd tussen de twee steden.
1: Oké. Okay.
2: Wij zijn 010 en hun zijn 020.
1: Ja, ja. En jij voelt het ook als nijd?
2: Nee hoor.
1: Oh, dat weet ik niet.
2: Het is een prachtige stad, alleen moeten ze 6 meter hoge muren omheen bouwen en volstorten met beton.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. Maar jij komt misschien met je werk wel eens daar in die contraille?
2: Nee, momenteel helemaal niet meer. Voorheen had ik wel een werkgever, een opdrachtgever, dat ik daar wel regelmatig bij verkeerde. Mm-hmm. Maar met de huidige werkgever kom ik daar helemaal niet meer. Dit is alleen nog regio gebonden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hoe was je Ridderkerkse jeugd? Ik wou haast zeggen Rotterdamse jeugd, maar dat gaan we straks aan Anja vragen.
2: Ja, nee, dat heeft toch weinig. Niet, want na de lagere school ben ik eigenlijk Rotterdam ingetrokken. En bivakkeerde ik ook meer in Rotterdam, want door de weekse dagen bleef ik ook in Rotterdam bij opa en oma slapen. En alleen op de weekenden kwam ik naar huis.
1: Oh. Dus je bent niet geboren Ridderkerken. Je bent heel gauw naar Ridderkerken gekomen. En je bent nog steeds geen Ridderkerken.
2: Nog steeds geen Ridderkerken.
1: Helemaal niks, nergens, geen binding, geen vriendjes van de lagere school overgaan.
2: Nou, dat moet ik niet zeggen. Dat ik geen vriend, want ik heb natuurlijk best nog wel wat kennis aan mensen die in de buurt woonden toen de tijd. Ja. Onder andere Ed van der Spekken. Dat is misschien wel een bekende naam.
1: Dat is een bekende naam.
2: En zijn broertje Hans. En zijn andere broertje, die recent is overleden. Uh-huh. En zijn oudere broer Ruud. En zijn 3 zusjes. Dus dat. En de broers van Hezen, Peter en Fred.
1: Ja. Dus er schiet wel iets over.
2: Ja, er schiet wel. Best wel.
1: Ja, heel klein beetje. Hoe is dat voor jou? Je niet in slaap vallen, hè?
3: Nee hoor, ik zit te luisteren.
1: Ja, ja. Maar jij moest ook wat vertellen.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Hoe was het om niet in Ridderkerk, maar in Rotterdam groot te worden?
3: Nou, prima. Ja, de eerste jaren weet ik natuurlijk niet. Dan kan ik me niet herinneren wat er gebeurde. Maar uiteindelijk weet ik wel dat ik op school ging in een zijstraat van Walenburgerweg.
1: Ja.
3: En zat ik trouwens ook op de kleuterschool. En mijn moeder werkte bij de broer in de groothandel van groente en fruit. En dan werd ik 's middags opgehaald, een van de chauffeurs. Want ja, mijn moeder moest werken. Dus dan mocht ik altijd meerijden met bestellingen rondbrengen. Van kleins af aan. Dus dat was leuk.
1: Ook leuk.
3: Ja, prima.
1: In het Rotje Knor en bij Blijdorp en zo.
3: Ja, bij de oude Van de Valk op de straatweg. En,
1: ja.
3: Al die restaurantjes. Echt, ging ik mee met een van de chauffeurs. Want ja, moest natuurlijk wel een beetje bezig gehouden worden, want anders dan kwam het niet goed.
1: Nee, nee, nee. Nou, je zat wat dat betreft dan best wel in een leuke omgeving daar.
3: Ja, in die Proveniersbuurt, ja. Ja, dus
1: toch?
3: Ja, prima. Ja, was toen inderdaad gewoon nog wel een goede buurt. Ja, nu nog wel, maar echt wel gewoon lekker je ding doen. Lekker spelen buiten. En,
1: ja.
3: En toen uiteindelijk achter de Schiedamse weg terechtgekomen. Daar ook op school gezeten nog. Tot halverwege de 6e klas, denk ik. En was ook leuk. Stiekem met de tram niet betalen natuurlijk naar de stad toe.
1: Dat meen je niet.
3: Ja, natuurlijk.
1: Deden jullie dat?
3: Nee.
1: Ik dacht dat allemaal alleen maar om jullie stad van Ruud heen gebeurde. Maar dat is helemaal niet waar dus. Jullie waren ook zo slecht.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat
3: en toen het laatste half jaar van de lagere school moest ik naar Ridderkerk. En daar had ik niet zo'n fijne leraar.
1: Kennen we hem?
3: Misschien wel. Ik ga zijn naam niet noemen.
1: Oh, oké. Okay.
3: Het was een verschrikkelijke pestkop. Ik zat op de lagere school op de Rijenweg. En dat was geen aardige man.
1: Nee.
3: Vond ik tenminste.
1: Maar het was maar een jaar gelukkig.
3: Halfjaartje.
1: Hetzelfde
3: tijd. Heeft uiteindelijk wel indruk gemaakt.
1: Mm-hmm. Dus eigenlijk, je had nooit van Ridderkerk gehoord. Er kwamen de wonen en er was er nog niks aan ook?
3: Ja, nou nee, inderdaad. Was inderdaad niks aan, nee. Nee. Maar goed, het is allemaal goed gekomen.
1: Het is goed gekomen. Maar eigenlijk gek genoeg, tegenover Ruud gezet. Die woont dus bijna heel zijn leven dan in Ridderkerk. En die heeft eigenlijk geen actieve herinnering aan zijn school. Jij komt uit Rotjeknoi. En jij weet er heel veel van.
3: Ja, ik weet best wel een hoop dingen van school nog, van de lagere school.
1: Ja, en dat was dus de rijen?
3: Ik heb hier op de rijen gezeten, ja. Denk ik, ja.
1: Ja. En daarna, wat ben je toe gaan doen?
3: Dus toen ben ik naar de Gemini gegaan.
1: Ja.
3: Ja, dan heb ik de MAVO doorlopen. In een beetje etappes.
1: Ja, dat maakt niet uit.
3: Nee, maakt niet uit.
1: Je hebt toch gedaan?
3: Het was ook een hele leuke periode.
1: Je kijkt er heel moeilijk bij.
3: Nee hoor, nee, het was echt een hele leuke periode. Met allerlei dingen die werden ondernomen nog op school. En bonte avonden. En ja, dat was echt... Ja,
1: en had je daar dan tijd. Eindelijk wel een keer een leuke leraar tussen zitten?
3: Ja, dan hadden we wel leuk. Ik had een leuke leraar in Nederland. En,
1: die kennen we misschien wel.
3: Ik weet niet meer hoe die heet. Ik heb zitten verzinnen.
1: Maar... Ah joh, dat... Buisman.
3: Zou kunnen.
1: Je had er nog zoiets met overhuppeldepup, geloof ik, maar...
3: Nee, weet ik dan niet.
1: Dan moet ik even mijn contacten gaan raadplegen.
3: Leraar in Nederland hadden we nog. En meneer Van Dam, dat was die wiskundeleraar.
1: Dat heb je ook nog geleerd.
3: Ja, ja, ik heb ook nog inderdaad wiskunde gedaan.
1: Dat was, ja, eigenlijk
3: was niet
1: was
3: helemaal mijn hobby, maar ja.
1: Ja, maar ook dat is allemaal goed gekomen natuurlijk. Dus,
3: tuurlijk.
1: Dus toen waren jullie twee volwassen mensen aan het worden,
3: ja,
1: in Ridderkerk. En wat is er toen van jou gekomen?
3: Nou ja, eigenlijk, ik heb van alles gedaan. Ik heb... telefoniste ben ik geweest. Een poosje.
1: Mm-hmm.
3: Ik heb nog een poosje staalkabels verkocht.
1: Wat hè?
3: Staalkabels. Aan de offshore.
1: Is dat nou voor een handel?
3: Ja, geen idee. Er kwam een leuke baan voorbij. En toen ben ik uiteindelijk de verzekeringen ingerold. Doordat ik een advertentie zag op Charlo's. En daar ben ik uiteindelijk... het verzekeringswereldje ingerold.
1: Ja, dus ben je goed terechtgekomen?
3: Tuurlijk ben ik goed terechtgekomen, geen probleem.
1: Ondanks die ontzettend onaardige leraar.
3: Nou.
1: Dus dan zie je maar. Geldt dat ook voor jou, Ruud? Want je hebt natuurlijk net al een beetje het een en ander losgelaten over wat je hebt gedaan tussen neus en lippen door.
2: Ja.
1: Denk ik wel, begon je al gelijk bij de marine? Want dat doe je meestal als jonge vent.
2: 15 en een paar maanden ben ik de marine ingegaan.
1: Zo jong?
2: Ja, ik mocht precies toen ik mijn eigen liet keuren, mocht ik aanvangen. Dat was toen de tijd, was dat de gestelde leeftijd dat je daaraan mee mocht doen.
1: Maar als bij de marine, dan ga je varen en dan ben je weken van huis af.
2: Je begint eerst met je militaire vorming natuurlijk. Mm-hmm. Dat is in Hilversum geweest.
1: Ja.
2: En daarna krijg je nog een stuk opleiding in Den Helder. Waar ik gesitueerd heb geweest. Ja, en dan ga je inderdaad een stukje varen.
1: Ja. En dan ben je opeens als jong ventje heel ver van huis en heel lang van huis. Geen heimwee krijgen.
2: Ja, dat is het risico van.
1: Ja, dat is
2: maar je bent het of je bent het niet.
1: Uh-huh. En was je het?
2: Ja. Ja.
1: Je was een echte?
2: Ja. Kortstondig, maar het is wel, gebeurd.
1: Ik hoor altijd verhalen uit die, zeg maar, die tijd van mensen bij de marine dat ze zo'n luizenleven hadden. Is dat echt waar?
2: Ik ga daar niet op in, want zelfs mijn ouders die hebben nooit geweten waarop dat ik uitgehangen had. Dat was een stukje zwijgplicht wat wij hadden.
1: Ja.
2: En dat respecteer ik nog steeds.
1: Maar iedereen vertelt toch van wij varen nu bij Aruba of we gaan nu naar Zuid-Afrika. Of wat is het verschil tussen die mariniers en jou?
2: Mooie verhalen die niet waar zijn.
1: Is dat zo?
2: Elk stadje anders, schatje.
1: Ja?
2: Nee. Nogmaals, dat is het stukje zwijgplicht wat wij opgedragen hebben gekregen toendertijd.
1: Uh-huh.
2: En dat hanteer en respecteer ik nog steeds.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus er kunnen helemaal geen leuke verhalen uit voorschijn komen dan?
2: Nee, weinig.
1: Ook niet over dekswabberen? Of was dat afgeschaft in die tijd?
2: Nee, dat gebeurde wel. En je werd ook ontgroend en dat soort gekkigheid werd een beetje uitgehaald. Maar ja, god, dat neem je voor lief.
1: Uh-huh.
2: Dat hoort erbij.
1: Ja.
2: Je wilde zo graag, nou, dan moet je dat moet je op de koop toenemen.
1: Uh-huh.
2: En dat gebeurde gewoon.
1: Ja. Nou, jij zit voor me, je ziet er nou niet uit als een zielig klein manneke die dan in een hoekje weggekropen zit. Ik denk dat je wel terecht bent gekomen.
2: Zeker, zeker.
1: Ben je ook nog een beetje opgegroeid in rang of blijf je dan gewoon altijd matroos?
2: Nee, ik ben wel een stukje opgeklommen, maar ik bleef matroos.
1: Dat wel?
2: Ja.
1: Ook nooit de behoefte gehad om langer erbij te blijven en dan meer te doen?
2: Nu achteraf misschien wel, maar toen de tijd niet.
1: Oh, was het de schuld van Anja?
2: Nee hoor, zeker niet.
1: Oh.
2: Zeker niet.
1: Jullie konden elkaar al wel toen?
2: Nee.
1: Ook nog niet?
2: Nee.
1: Dus, nou ja, goed. Je had dan je redenen om te stoppen.
2: Ja.
1: Maar je bleef wel aan het havenwerk.
2: Ja, daar ben ik toen naar teruggegaan. Want dat had ook met schepen te maken. En ja.
1: Dan had je ook bij boelen kunnen gaan werken.
2: Nee, dat was toch heel anders. Oh. Dat havenwerk als havenwerker.
1: Mm-hmm.
2: Dat, daar ligt je hart verpand of niet.
1: Ja.
2: En dat was op dat moment de keuze die ik kon en mocht maken. Die heb ik toen ook gemaakt.
1: Mm-hmm.
2: Ja. En daar heb ik ook van alles gedaan. Alle voorkomende werkzaamheden, dat kun je wel bij mij toeschrijven. Daar heb ik wel wat aan meegedaan.
1: Ja, ja, want als ik jou nu zie als actief mens. Toch, je bent een hartstikke actief mens.
2: Mm-hmm.
1: Doet van alles en niks.
2: Ja.
1: Dat was toen ook zo.
2: Altijd geweest, ja. Ja. Ja.
1: Geen rust in je hele lichaam.
2: Weinig. Uh-huh. Ja, als ik zo voor mezelf thuis ben, dan kan ik daar heerlijk van genieten. Maar op het moment dat ik gevraagd word om iets te doen, dan ga ik daar ook voor de volle 100% voor.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dat geldt ook, denk ik, voor Anja.
3: Ja, dat klopt.
1: Gaat er voor de 100% voor en dan...
3: Ja.
1: Verbaast het me als ik dan mijn speakbriefje bekijk. Want dat vind ik toch grappig. Want jullie hebben een hele hoop ingevuld op het lijstje wat jullie allemaal doen en zo. En dan staat er ergens op een gegeven moment een stukje... niets doen. Hobby, niets doen.
3: Ja.
1: Je doet van alles.
3: Ja. Ja, op de bank, tv kijken, of een film kijken, of een serie kijken. Heerlijk. Kan ik ook heerlijk van genieten.
1: En krijg je dan niet opeens ontwenningsbescheid? Ga je niet trillen of slaan van... Ik mis het om heel hard bezig te zijn met iets?
3: Nee. Nee.
2: Nee, we gaan ook elk weekend in met niks doen.
1: Oh,
2: door de week. Ja. En als het weekend zich dan aanbiedt, dan hebben we toch weer van alles op programma staan. Dan zijn we druk bezig.
1: Ah joh.
2: Ja, heerlijk.
1: Ja, ja. Dat kan je wel stellen. Dus dat past gewoon er dan nog bij.
2: Makkelijk.
1: Ja.
2: Kijk, je vraagt over het algemeen dan iemand of dat ze wat voor je kunnen betekenen. Of dat ze iets weer... Dan krijg je heel vaak het antwoord, nee, ik heb geen tijd.
1: Mm-hmm.
2: Maar bij ons is het zo, als wij dus aangeven, we hebben geen tijd. Dan weet iedereen ook werkelijk dat we er geen tijd voor hebben. Dan draaien we niet om de pot heen, dan is het zo.
1: Ja. Dus het kan gewoon dat je als hobby met alles doen... niks doen hebt.
2: Ja.
1: Ik vind het grappig.
2: En dat is ook heerlijk genieten.
1: Ja.
2: Op het moment dat we niks doen.
1: Uh-huh.
2: Ja.
1: En dan kom je bij en dan gaat alles weer even op reset van binnen.
2: Al controle delete in die bovenkamer en dan weer fris beginnen.
1: Ja. Ja. Oh, fantastisch.
3: Ja, maar er staat niet alleen niets doen op.
1: Nee.
3: Op het lijstje.
1: Nee, maar dat springt er gelijk uit, weet je wel. Dus er staat een ontzettende lijst aan activiteiten. Ja, we gaan straks dat hele lijstje afwerken. Dat past niet in dit programma.
3: Nee.
1: Hoe kan een mens het zo druk hebben?
2: Ja, je doet het of je doet het niet.
1: Nee.
3: Het was druk, hè? Geen idee.
2: Nou ja, wat ik net al uitleg. Op het moment dat ze aan ons vragen om iets te willen doen... of iets voor iemand te kunnen betekenen... en wij geven aan, wij hebben daar geen tijd voor...
1: Mm-hmm.
2: Dan is het ook werkelijk zo dat we er echt geen tijd voor hebben. Want anders doen we over het algemeen overal mee.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hey Ruud, iets heel anders. Je pensioen zit eraan te komen, joh.
2: Lekker, hè?
1: Even helemaal naar de andere kant toe. Wat moet je dan?
2: Ja, dan kan ik misschien nog meer voor Anja betekenen.
1: Oh, dat zou lief zijn. Dan kan ik je de ramen zemen. Daar had je net trouwens een hele leuke anekdote over. Ik weet niet of je dat toch dat straks kwijt wil. Als we dat toch over ramen zemen. Je hebt straks tijd zat.
2: Ja.
1: Wat een heerlijk vooruitzicht.
2: Nou ja, ik zit er wel naar uit te kijken.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je hebt genoeg vangnet om niet in de gat te vallen, dus...
2: Oh ja, er zijn inderdaad zat activiteiten om me daarop te storten. En dingen die ik nu momenteel niet beetpak, die ik dan wel zou kunnen doen.
1: Ja,
2: dus dat komt wel goed. En ja, wat ik net al zeg, Anja helpen.
1: Ja, ramen zijn... Eindelijk iemand die de ramen voor je komt lappen. Dat is lekker.
3: Ja, nou lap ik ze nooit hoor, dus op zich...
1: Wat gaat er nu gebeuren allemaal, al dat soort klussen?
3: Ja, dat deed hij vroeger al.
1: Oh? Ruud, ja. Wil je erover praten?
2: Ja, dat is geen probleem. Kijk, ik heb een kortstondige periode bij de samenwerkende havenbedrijven gewerkt. En dan moesten wij 's morgens onze leidinggevende bellen. En dan kregen wij een soort van WW-dag. Dat noemden ze daar in die periode stempeldagen. Uh-huh. En dan mochten wij thuis blijven. Nou, als ik dan dagen thuis was, uh-huh. dan deed ik dat soort dingen. Ramen lappen, de was, boodschappen, eten koken, stofzuigen. Dat deed ik dan allemaal gewoon. Uh-huh. Want dan was ik toch thuis.
1: Ja.
2: Dus dat zat er eigenlijk al gauw in.
1: Ja, niks uitslapen en naar het strand gaan.
2: Nee, want we moesten elke morgen om 6:45 moesten we dan onze leidinggevende bellen.
1: Oh, dat wel, ja.
2: En dan moest het wel zo zijn dat als er dan wel werk was, mm-hmm. dat je natuurlijk gepakt en gezakt klaar zat. Dat moest je weg, dat je er gelijk in kon stappen en weg kon gaan.
1: Ah, ja, ja.
2: Dus dan was je toch al helemaal gezetteld. Nou, dan was je ook gelijk daarvoor paraat.
1: Ja, maar dan was je ook echt heel de dag klaar.
2: Dan was je de hele dag klaar. En dan moest je 3:15 moest je weer bellen. Mm-hmm. Voor de volgende dag.
1: Juist.
2: En heel vaak gebeurde het dan dat je dan te horen krijgt. Nee, morgenochtend om 6:45 moet je weer bellen. En dan was Anja wel eens aardig. Die zei dan tegen me. Joh, weet je. Blijf jij dan maar even op je bed liggen. Dan bel ik wel voor je. En dan belden ze me. En de leidinggevende. Dat was toevallig dan ook nog familie van me. En dan gaf de leidinggevende een bedrijfsnaam door aan Anja, waar ik dan naartoe moest. En dan legde ze de telefoon neer. Alleen was ze dan ook gelijk vergeten waar ik naartoe moest. En dan moest ik de leidinggevende weer gaan terugbellen. Nou ja, die was daar nooit erg geamuseerd onder. Dus dan kreeg ik weer de wind van voren.
1: Anja, je zakt haast wel je stoel van schaamte nu, geloof ik.
3: Nee, maar nee, ik moest altijd wel lachen. Vloeken dat die man kon.
1: Oh, serieus. Dus je hebt heel wat te verduren gekregen.
3: Oh, ja, echt. Maar was humor. Dan wist ik het echt niet meer, hoor. Ik zei, nou, ik weet het niet meer.
1: Hoe loste je dat dan op? Ging je gewoon nog een keer bellen?
3: Nee, hij ging dan bellen.
1: Oh.
3: En dan werd hem niet in dank afgenomen. Dus op een gegeven moment mocht ik niet meer bellen.
1: En dat is dan je familie.
2: Dat was familie. Ja,
1: ja, prachtig. Maar dat moet je wel op een gegeven moment gemist hebben toen dat klaar was.
2: Nee, ik heb toen zelf de keuze gemaakt om bij die opdrachtgever weg te gaan. Uh-huh. Want die ging toen ook weer fuseren met een ander bedrijf. En ja, dat was allemaal moeilijk. En toen heb ik de keuze gemaakt om in plaats van in het stukgoed, om naar het bulkoverslag te gaan. Daar lagen de verdiensten ook een stukje hoger. En de diensten liepen anders. Dus dat was voor ons was dat op dat moment aantrekkelijker.
1: Ja. En waar zit nou het verschil precies voor een havenwerker in stukgoed en in bulk?
2: Het stukgoed, dat is kistjes en balen en vaten. En het bulk, dat is losgestorte goederen. Kolen, ijzererts en dat soort van materialen. En daar ligt het verschil tussen bulk en stukgoed.
1: En dat werkt nog steeds zo?
2: Dat werkt nog steeds zo. Ja. Alleen het stukgoed is natuurlijk een end minder geworden in de haven. Mm-hmm. Los. Dat zit tegenwoordig allemaal in die ijzeren kistjes.
1: Uh-huh.
2: De containers wel verstaan. Dus ja, het stukgoed is eigenlijk een beetje verbannen. En dat wordt meer in die grote containers. Met die grote schepen wordt dat hier aangeleverd. En zo wordt het gedistribueerd.
1: Mm. Ja. Geldt dat verhaal voor jou ook een beetje, Anja? Want je zei op een gegeven moment van, ik ben staal gaan verkopen.
3: Staalkabels?
1: Ja. Is dat niet een mannenwereld waar je opeens ingedoken bent?
3: Ja.
1: Werd je geaccepteerd?
3: Ja. Ja. Maar, ik had 2 leuke collega's die dat deden.
1: Mm-hmm.
3: En het bedrijf zat in Ridderkerk.
1: Oh, oké. Okay.
3: En dan deed ik inderdaad de orders. Ja, het hoofdkantoor zat en de fabriek in Leiden-Dorp.
1: Mm-hmm.
3: Dus daar ging ik ook nog wel eens regelmatig heen. Best interessant. En dat heb ik ook nog een poosje gedaan, dus dat was best leuk.
1: Ja, maar iets totaal anders.
3: Ja, ja.
1: Wat heb je ervan geleerd?
3: Wat heb ik ervan geleerd? Ja. Ja, geen idee eigenlijk. Oh. Ik het zo moet uitleggen van... Nee, ja, dat ik wel vaak liever met mannen dan met vrouwen werk.
1: Nou, dat vind ik wel een hele wijze les anders.
3: Ja.
1: En is het dan waar dat vrouwen gemener zijn?
3: Nou, dat wil ik niet zeggen. Ah. Maar nee, want dat gaat
1: dat hoor je
3: vlak
1: vaak.
3: De mannen vrouwen niet uit, hoor. Nee.
1: Nee, maar vrouwen onderling kunnen elkaar volgens mij best wel kop afhakken, zo gezegd.
3: Ja, maar goed, het is. Ik vind het met mannen wel fijner werken.
1: Ja. Ze zijn ook veel liever eigenlijk, hè?
3: Nou, jij krijgt je zin.
1: Ja.
3: Vandaag.
1: Alleen vandaag, maar. Maar je bent nog steeds actief en nog niet aan je pensioen toe.
3: Nee, ik mag nog een. Nu nog meer dan 6 jaar zelfs, geloof ik.
1: Je bent nog helemaal niet aan het aftellen.
3: Nee, in principe niet. Ik weet niet hoe dat over 2 jaar of 3 jaar is. Dat geen idee, maar voorlopig nog niet.
1: Nee, dus je hebt gewoon een prachtige toekomst voor je.
3: Ik heb gewoon nog een werkgever en dan inderdaad mijn eigen bedrijfje.
1: Ja.
3: En
1: wil je dan afbouwen bij je werkgever en dan het eigen bedrijfje tot je pensioen?
3: Nee, het is me eerder andersom.
1: Dat meen je niet?
3: Ja.
1: Maar dat kan toch niet?
3: Waarom niet?
1: Nou, dan begin je dus een eigen bedrijfje.
3: Ja.
1: En dan ga je die afbouwen voor een werkgever.
3: Ja. Ja, meer vastigheid, denk ik. Hè?
1: Dat wel.
3: En andere uren werken.
1: Mm-hmm.
3: Dus wat minder 's avonds werken.
1: Daar zit wel wat in, hè?
3: En dat is ook met oog op als hij dadelijk thuis zit, dat je wel wat meer tijd hebt.
1: Ja, nou, dat is dan wel weer leuk, saampjes. Want volgens mij wat jullie doen, dat doen jullie ook allemaal al meestal samen. Daar gaan we het straks over hebben nog. Maar dan mag je dat bevestigen of ontkrachten, hoe dat precies zit. Dat eigen bedrijfje nog even, ik kwam nieuwsgierig naar. Volgens mij zit jij in de nagels.
3: Ja, ik heb een nagelsalon.
1: Dat zijn niet van die ijzeren nagels, hè? Net als staalkabels met het vingers.
3: Nee. Een uit de hand gegroeide hobby.
1: Uh-huh.
3: Ooit is gewoon een opleiding begonnen. En de klanten kwamen uiteindelijk aanwaaien. En dat doe ik nog steeds.
1: Mm-hmm.
3: Ik ben wel aan het minderen. Zo langzamerhand inderdaad. De avonden eraf. Maar dat duurde wel een paar jaar voordat dat echt helemaal stopgezet is, hoor.
1: Mm-hmm.
3: Ja, ik vind dat veel te leuk.
1: Maar je gaat het minderen en dan de vastigheid en dan gewoon een normaal pensioen.
3: Ja. Ja, maar ik heb hele leuke klanten. Allemaal vaste klanten.
1: Die willen nooit weg bij je.
3: Nee, die willen nooit weg. Dus het is ook nog wel een soort van gezellig.
1: En lastig voor jou. Ja. Ooit eens een keuze te gaan maken.
3: Ja, dat is ook wel zo.
1: Moet je over nadenken.
3: Ja, dat doen we ook. Maar het is een leuk beroep.
1: Ja. Wat doe je precies met nagels? Als simpele man denk van, wat doe je met nagels? Af en toe eens een keertje knippen en misschien als vrouw doen dan een beetje nagellak in. Nee?
3: Nee, je mag niet knippen. Veilen.
1: Maar dan moet je dat wel regelmatig doen. Want als je dan je nagels laat uitgroeien, anders is er een uur te veilen.
3: Ja, dat klopt. Een beetje bijhouden, hè? Een beetje goed zijn voor jezelf.
1: Ja.
3: Een beetje lief zijn voor jezelf en voor je nagels.
1: Echt waar? Oh, geldt dat ook voor je teennagels?
3: Ja, zeer zeker.
1: Waarom?
3: Nou, voeten doe je natuurlijk, die heb je altijd in gebruik, hè?
1: Mm-hmm.
3: Dus daar moet je echt heel erg lief voor zijn.
1: Oeh, daar moet ik eens even een beetje uitleg op hebben nu. Want,
3: wat?
1: Kijk, ik ben man.
3: Ja.
1: Af en toe zetten we de schaar erin en dan is het weer af. Verder geen gedoe, geen nagellak, geen toestandjes. En dan kom je van, maar je moet er lief voor zijn.
3: Ja, je moet er lief voor zijn eigenlijk. Maar goed, niet iedereen hoeft bijvoorbeeld naar een pedicure. Niet iedereen heeft behoefte daaraan. Of is het nodig dat ze naar een pedicure gaan of een manicure?
1: Ja.
3: Misschien heb jij het wel niet nodig.
1: Ik heb fantastische nagels. Kijk, dat ziet er geweldig uit.
3: Nou, als je niet bijt en.
1: Nee, dat niet meer. Dat is geweest.
3: Oké. Ja, dat is ook fijn als je dat niet meer doet.
1: Wat voor nagels hebben jouw voorkeur? Die aan de vingers of aan de tenen?
3: Nou, wel die aan de vingers, hoor.
1: Ja?
3: Ja, dat wel.
1: Dus die gaan niet voor de zweetvoeten?
3: Nee.
1: Daar kom je goed mee weg. Want volgens mij is het als je wat ouder wordt en je krijgt kalknagels, dat het vooral op je tenen is.
3: Ja, klopt.
1: En daar zit je niet in dat enge werk?
3: Nee, daar zit ik niet in. Nee. Nee,
1: dus heb je wel tips voor mensen daarmee? Want ik hoor net iets over veilen.
3: Ja, nee, als je kalknagels hebt, moet je naar een pedicure.
1: Echt waar?
3: Of naar de huisarts.
1: Dus eigenlijk als je ouder wordt, ben je gewoon een pineut.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Eigenlijk is dat ook een ramp, het leven. Het valt niet mee. Wij praten hier in dit programma alleen maar over het leven. Dat is natuurlijk even allemaal hartstikke gezellig wat je allemaal als dagelijks werk doet. Je moet natuurlijk je centjes verdienen. Maar jullie doen heel veel dingen, goede dingen voor de medemensen. Daar gaan we straks over praten ook. Dan moet het uitgebreid even vertellen wat jullie nou allemaal uithalen. Want dat is nogal wat. Maar we moeten ook een stukje muziek draaien. En nu kwam de keuze tussen een paar mensen in heel breed. Hoe zat dat ook alweer?
2: Nou ja, daar, die kant is Diana Ross en deze kant is Santana. En alles wat daartussenin zit, dat waarderen wij ook.
1: Ja, en dan draaien we één stukje muziek.
2: En je draait één stukje, ja.
1: Daar krijgen we natuurlijk straks ontzettend slaande ruzie met elkaar.
2: Nee hoor.
1: Dat niet.
2: Totaal niet.
1: Oh, gelukkig. Nou, heb ik iets opgezocht van Santana? Dat mag?
3: Ja, prima.
1: Oké, dan is die keuze in ieder geval alvast goed gevallen. Maar dan gaan we natuurlijk een hele hoop nummers. Hè, want wat heeft die een hoop muziek gemaakt?
2: Dat kun je wel stellen.
1: Ja, wat is er mooi aan Carlos Santana?
2: Ja, het is toch een soort rockmuziek. Maar voor de een is het herrie en voor de ander is het een rustgevend iets. En ik val onder de laatste categorie.
1: Juist.
2: Als de muziek aanstaat, vind ik daar mijn rust in.
1: Ja, en dan maakt het niet uit welk nummer.
2: Nee, maakt me echt helemaal niks uit.
1: Ik heb een van de leukste nummers van Santana voor je opgezocht.
2: Ik ben nieuwsgierig.
1: Ja, She's Not There.
2: Dat is een heel mooi nummer.
1: Daar komt-ie.

0: Je luistert naar Praten met de Ridderkerker, met Aad Hoogendijk.
1: Die is niet alleen, want Anja en Ruud Jansson die zijn er ook vandaag bij. En die praten over hun leven en alles tot nu toe wat het werkzame leven eigenlijk is geweest. En toen mochten we muziek gaan draaien van Santana. Daar komen de wildste verhalen, want ik weet niet of je durft te herhalen wat je zei over dat concert. Maar...
2: Dat concert wat ik ooit gehad heb met Santana. Ja, dat praat ik echt over jaren geleden. Want Santana, wij kennen Santana inderdaad met dit soort muziek. Mm-hmm. De best of. Maar Santana heeft natuurlijk gewoon nog een hele andere soort muziek. Tenminste, heel veel gitaarsolo's waarvan ik denk van nou, moet dat nou? Maar ach, dan ga je een keer mee. En dan zit je tussen alle blowende langharige mannen naar een concert. En dan denk je de laatste twee nummers. Oh,

0: geval als met Roos, dat klopt.
1: Oh, maar dat is dan weer geheim.
0: Ja, nou, er was een wit petje op. Had je, nou, mag ik niet zeggen, denk petje, maar...
1: Och, nee, ik wil geen aanstoot geven tot een familieruzie en zo. Dus dat gaan we niet doen.
2: Dat gaat niet gebeuren, Aad.
1: Nee, maar jullie hebben gewoon een snoepreisje naar Amerika gemist. Naar, dan niet Santana, maar naar Diana Ross, omdat het corona werd.
2: Dat is correct.
1: Dat is nog zieker.
2: Dat was, ja, dat was heel erg vervelend.
0: Dat was balen.
1: Ja.
2: We hadden hem in eerste instantie gepland om hem in Londen te gaan doen. En toen na enig weekend en wegen kwamen we hem tot de conclusie dat het toch wel erg veel geld was. En hebben de overweging gemaakt om hem te laten varen. En toen kwam Anja op een gegeven moment tegen dat het in Las Vegas ook ging plaatsvinden. En daar hadden wij alles al voor in kan en de kruiken geboekt en wel. En toen kwam corona.
1: Ja.
2: En toen ging er een vette dikke streep doorheen. Was en die stond er toen ook gelijk onder.
1: Het was gewoon op, want het is niet meer goed gekomen.
2: Nee.
1: Geen inhaalwedstrijdje zo gezegd.
2: Nee.
0: Nee, zover zijn we niet meer geweest sinds die tijd.
1: Dan moet je echt ontzettend van balen.
0: Ja, maar goed, ze is alweer twee keer in Nederland geweest. Dus het is op zich...
1: Het is goed gekomen.
0: Het is goed gekomen.
1: En in tegenstelling, denk ik, tot bij Santana... stond je niet tussen de langharige geblowende mannen in.
0: Nee, het was allemaal een beetje een ander soort publiek, inderdaad. Ik ben ooit eens lid geweest van de fanclub. Dat was op zich wel altijd wel leuk. Dan kregen we een blad en dan als ze dan op kwam te reden... dan mocht je als eerste kaarten kopen. Dan zat je ook echt vooraan.
1: Uh-huh.
0: Dus dat was altijd wel leuk.
1: Ja, Nederlandse fanclub of Amerikaanse?
0: Ja, Nederlandse fanclub, ja.
1: Die zijn wel goed, dus voor de
0: vrienden. Ja. Ja, het was echt... Moest je inderdaad opgeven. En dan had je nog met checks moest je dan eens opsturen.
1: Mm-hmm.
0: En daaraan hoe lang geleden.
1: Maar Diana Ross is ook al 1000 jaar intussen.
0: Ja, 81.
1: Ja, daarom.
0: Dus. Ja, het verbaast me inderdaad dat je op bepaalde leeftijd gewoon goed kunt zingen.
1: Ja.
0: Natuurlijk mis je wel wat.
1: Stemvastheid is wel lastig.
0: Ja, dat is lastig. En natuurlijk kan je niet alles meer zingen wat je zou willen, denk ik. Mm-hmm. Op een bepaalde leeftijd. Maar dat hoort natuurlijk bij meer artiesten. Oudere artiesten. Maar ja, petje af hoor.
1: Mm-hmm. Ik wil eventjes de muziek loslaten. Want we zouden het gaan hebben over wat jullie allemaal doen in het leven. Nou, dat is nogal wat. Waar moet ik toch beginnen? Nou, weet je wat? Jullie belangrijkste doelgroep, voor mijn gevoel... dat zijn toch mensen met een beperking.
0: Ja, met een verstandelijke beperking. Ja.
1: En jullie 1000 dingen, maar daar doen jullie volgens mij het meeste mee, heb ik het idee.
0: Ja, dat is ooit ontstaan door een advertentie in combinatie... dat ze zochten mensen vanuit... De Bun, wat nu de overburen is.
1: Mm-hmm.
0: Om auto te rijden. Mensen naar activiteiten te rijden. Op bepaalde dagen. En toen had ik echt nog zoiets van... nou, daar hebben we eigenlijk wel tijd voor. Ik bedoel, als we weten dat we vaste dagen moeten aantreden... dan gaan we dat doen. Dus dat deden we. We gingen naar sporten op zaterdagmorgen. Zwemmen. Dansen. Naar de kerk op dinsdagavond. En dan met een aantal vrijwilligers reden we dan busje.
1: Mm-hmm.
0: En zo is het uiteindelijk begonnen. En zo is het uiteindelijk waar we nu staan.
1: Wat doen jullie allemaal, Ruud? Want het lijstje wat ik op heb gekregen... dat is volgens mij nog ineens volledig.
2: Nou ja, wij doen dan in de hoofdzaak het dansen.
1: Ja.
2: Dat is elke donderdagavond... hebben wij een groepje verstandelijk beperkte mensen in de kerk in Molnes. En die geven dansles.
1: Met de stichting?
2: Met de stichting.
1: Noem hem nog even.
2: AAVB. Artistieke activiteiten voor verstandelijk beperkte mensen.
1: Waarom zijn jullie niet wat bekender, Ruud?
2: Geen idee. Maar voor ons gevoel zijn we best wel heel breed bekend in Ridderkerk en omstreken. Want we hebben toch altijd wel volop aanloop als wij activiteiten aan het doen zijn met de doelgroep.
1: Dus je hebt het gevoel ook, je weet waar je het voor doet.
2: We weten zeker waar we het voor doen.
1: Mm-hmm.
2: Als wij bezig zijn en we zien al die lachende gezichtjes, dan is onze dag weer helemaal goed.
1: Ja. En die mensen die hebben dan voornamelijk een verstandelijke beperking?
2: Er zijn, de grootste groep is de verstandelijke beperking. Er zijn ook mensen die lichamelijk beperkt zijn.
1: Ja.
2: Maar ook die zijn allemaal van harte welkom bij ons.
1: Maar de meesten zijn in staat om, want je had het over dansen, om lekker te schuifelen.
2: Ja hoor, de mensen die dansen

0: zelfstandig. Er zijn nu momenteel ook een aantal mensen die maken gebruik van een rollatortje. En die doen ook stikgoed hun best. En daar zijn we hartstikke blij mee.
1: Dus doorgaan.
0: Jazeker.
1: En Sinterklaas, want dat is ook zo'n ding. Maar dat is niet de Sinterklaas-intocht, hè?
0: Nee, daar loop ik wel als verkeersregelaar of EHBO'er bij. Of ik verzorg een deel van het vervoer door toedoen van. Maar nee, daar doen wij zelf niks, doen wij daarin.
1: Het staat op het lijstje, Anja.
0: Ja.
2: Nou, we organiseren natuurlijk uiteindelijk wel zelf een Sinterklaasfeest.
1: Dat bedoel ik.
2: Ja.
1: En daar hoor je ook niet heel veel over. Ja, in de doelgroep zal het ongetwijfeld bekender zijn dan naar buiten toe.
2: Nou ja, ik... Het is mij inderdaad, zoals je zegt, van ja, waarom ben je niet bekender? Dat is inderdaad, is me dat wel eens opgevallen, doordat ik iemand aansprak die met een zoon liep in het dorp. Van joh, woon je hier en ken je ons? En hier heb je kaartje. En dat ze inderdaad zei van ja, ik ben op het gemeentehuis geweest, maar daar konden ze me niet verder helpen met eventueel aansluiting bij een organisatie die met deze doelgroep werkt. En dat is op zich wel jammer.
1: Ja.
2: Dus ik weet ook niet precies hoe we dat om kunnen gaan draaien. Zodat we wel ook bij de gemeente... Want uiteindelijk werken we met subsidie vanuit de gemeente. Wat hartstikke fijn is, want dan kunnen we alles blijven doen. Maar dat het inderdaad dan niet bekend is, dat is... Ja, misschien moeten we daar toch eens een keer...
1: Nog eens een keer op de radio over vertellen of zo.
2: Ja, of op het gemeentehuis.
1: Het gemeentehuis, nou dat helpt sowieso. We nodigen de burgemeester gewoon uit.
2: Oh, die is altijd bij ons geweest.
1: Oh, nou...
2: Ja, en ik denk dat we hem met ons 10-jarig bestaan ook uit gaan nodigen.
1: Ja, want zo lang bestaat het clubje alweer.
2: Ja, in juni bestaan we 10 jaar.
1: En zo lang zitten jullie er ook al bij? Dat niet?
2: Ja,
0: ja, wij zitten wel bij de stichting AAVB vanaf het begin. Daarvoor hebben we in eerste instantie bij de SGGR gezeten.
1: Ja.
0: En die zijn zelfstandig doorgegaan op een andere locatie. Toen werden wij ANIAM. En dat was allemaal onder de noemer de dansles in de oude dansschool van Jaap van der Graaf.
1: Ah, ja.
0: Daarna uiteraard bij Gert van der Graaf. En daar mochten wij, toen Gert de zaak gesloten had, nog een jaar langer doorgaan. Zelfvoorzienend, want Gert vond het dan wel fijn dat dat dansen toch wel bleef. Maar hij wilde er niks meer mee te maken hebben. Echter, elke donderdagavond was... ook Gert gewoon aanwezig bij de dansschool. Want hij vond het toch wel allemaal erg leuk en prettig.
1: Ja.
0: En ja, toen de school uiteindelijk toch werd gesloten... hadden wij gelukkig de kerk in Bonnes gevonden... waar we dan terecht konden. En waar we dus nu nog steeds dat dansles doen.
1: En blijven doen.
0: Ja, zolang als dat we het kunnen. Zullen we het zeker voor blauw houden en daar blijven doen.
1: Ja. En dan komt het 10-jarige bestaande zomer dus aan.
0: Ja.
1: Dat wordt leuk.
2: Ja, we zijn bezig met het organiseren. We hebben de Fuik afgehuurd in Drievliet. Waar we ook heel veel activiteiten doen. Buiten dansom. En we hebben een band. We hebben een hele leuke goochelaar.
1: En dan hebben we alleen al dat deze mooie activiteiten. Maar zijn jullie een beetje sportief?
2: Ja. We wandelen veel. We hebben 3 keer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen.
1: Oh, kijk eens.
2: We zouden hem 1 keer lopen. Maar dat is uiteindelijk 3 keer geworden.
0: We zijn een aantal keren in Apeldoorn geweest. Ook de Apeldoornse Vierdaagse gedaan.
1: Die is wel lekker een stukje rustiger in verhouding tot Nijmegen.
0: Zeker. Maar...
2: Die is een week eerder dan Nijmegen. Dan gaan mensen echt nog oefenen. Maar door de bossen is het wel...
0: Zeker zo zwaar als de Vierdaagse van Nijmegen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar Nijmegen is ook zo druk. Ja, daar word je zo geleefd. Vind je dat niet vervelend? Echt waar?
2: Heerlijk. Daar loop je op.
1: Ja, joh.
0: Ja.
1: Dus als ik zeg, ga lekker naar Emmen of naar Apeldoorn of zo. Dat is dan weer te rustig voor jullie.
2: Ja, nou. Ik weet niet. Apeldoorn is op zich wel leuk.
0: Als we dan de voorkeur mogen uitspreken, dan toch liever naar Nijmegen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Het is wel 4 keer een... En?
1: Ja. dat zeggen ze ook over de marathon. Maar die heb je dan weer niet gedaan, denk ik.
2: Nee, ik ben geen hardloper, nee. Nou, en dan hebben we nog als hobby fietsen. Hoe leuk.
1: Ja.
2: Fietsvakanties en dus dat...
0: En een stukje dezelfde hobby als die jij hebt.
1: De Europa Run. De Europa Run. Dat is nou iets... Daar verbaasde ik op een gegeven moment over, inderdaad, dat ik jou in Frankrijk tegenkwam, Ruud.
3: Mooi, hè?
1: Ik denk, wat doet die man nou bij de Europa Run?
2: Dat dachten wij voor jou hetzelfde.
1: Oké. Maar ik loop hem nog in ieder geval.
0: Nou, Anja zit daar bij ons team, 276, in de catering. Uh-huh. En ik doe daar de navigatie aan boord van een van de wagens.
1: En daar zit je ook weer achter, hè, die auto's.
0: En daar zit ik ook weer achter, ja. Door het toedoen van de werkgever, die dan de wagens en nogal dingen sponsort, mm-hmm. Kunnen wij dit dus op deze manier neerzetten.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, ja. Mooi, daar zijn we onze werkgever ook heel dankbaar voor.
1: Dat kan ik me wel voorstellen, want busjes huren is ontzettend duur.
0: Zeker. Maar dit is dus echt helemaal voor ons kosteloos. De wagens worden ter beschikking gesteld. De diesel wordt ter beschikking gesteld. Mm-hmm. En ze stellen zelfs de koffie, thee en aanverwanten stellen ze ook allemaal ter beschikking.
1: Hoe ben je erbij gekomen, Anja?
2: Bij de Europa-run?
1: Ja. Door
2: Ruud?
1: Heeft hij het weer gedaan?
2: Hij naast me en ik wilde eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, want je denkt van wat moet ik daar dag en nacht gaan lopen te sjouwen?
2: Nou, ja, de catering. Maar het is inderdaad de dag en nacht lopen te sjouwen.
1: Ja.
2: Ik was Rotterdams, hè? Ja, het is leuk. Het is heel vermoeiend.
1: Mm-hmm.
2: En,
1: Wat vind je er nou leuk aan?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Er loopt een stel gasten die lopen hard te rennen. Die zie jij alleen maar als ze dan terugkomen van een stukje rennen. En dan moet je ze wat eten geven.
2: Ja, en dan gaan ze slapen.
1: Dan gaan ze slapen.
2: Dus en dan moeten wij heel die zooi weer inpakken. En dan moeten wij weer verder met het hele konvooi.
1: Ja.
2: Ja, eigenlijk is het niet leuk. Nou, bij deze.
1: Het is iets wat toch trekt. Waar je zegt van ja, maar dat is bijzonder.
2: Nou, ik vind het in een team. Met elkaar. Proberen. Alles goed te regelen. Voor het goede doel.
1: Mm-hmm.
2: Voor de palliatieve zorg. En ja, dan. Dat heeft wel wat. En daar bewonder ik ook de hele organisatie wel in, hoor. Die zich daarmee bezighoudt.
1: Ja.
2: Het is alleen jammer dat het een beetje alleen maar Rijnmond gericht is. En dat er eigenlijk heel weinig reclame over gemaakt wordt. En op tv ook heel weinig over gezegd wordt. Ja. Terwijl het eigenlijk gewoon. Ja, we halen heel veel geld binnen.
1: Mm-hmm.
2: Maar. Kijk naar Radio Rijnmond de tweede Pinksterdag. Dan zie je ons binnenkomen.
1: Ja.
2: Ja, waarschijnlijk ook.
1: Dat is dan leuk, maar dat zou bij de NOS moeten zijn.
2: Ja, of bij Hart van Nederland. We kunnen Hart van Nederland eens aanspreken.
1: Die hebben er wel eens een verslag van gemaakt.
2: Klopt.
1: Zeg, allemaal hele mooie doelen. Voor goede doelen, voor mensen. Maar dat doe je op een soort van gelijke manier, maar dan toch weer anders ook voor de kinderen. Dan kom ik op 3x2 terecht.
0: Ja, dat is correct. Daar ben ik benaderd door onze welbekende ridderkerker Wijnand Punt.
1: Uh-huh.
0: En die heeft me erin gezogen. En daar doe ik dan meerijden tijdens de dagen op een geluidswagen.
1: Uh-huh.
0: En daarvoor zien we dan de kindjes van een beetje muziek.
1: Ja.
0: En daar waar nodig wat informatie verstrekken op verzoek van de organisatie. En als een beetje hulpje van, word ik er nog wel eens tussenuit geplukt om hier of daar een boodschap te gaan doen. Omdat ze me geleerd hebben dat de bedrijven die daarin meedoen, die weet ik makkelijk te vinden. Dus uiteraard Gert van der Graaf die dan met de soep komt,
1: ja.
0: Eventjes bijstaan. Ja, dat soort dingen ben ik dan actief mee. En als het nodig is, trek ik mijn verkeersregelaars jasje aan en dan staan we op de weg om het verkeer te regelen.
1: Want op de een of andere manier zou je je er tegenaan bemoeien, Ruud.
0: Ten alle tijde. Heerlijk is dat.
1: En dan kom je toch even van, hoe kan je nou zeggen van lekker niks doen is een hobby, terwijl je altijd aan het draven bent.
0: Ja, maar dat zie je zelf op het moment dat je dat aan het doen bent, zie je dat niet. Mm-hmm. Je doet het gewoon.
1: Ja.
0: Je gaat ook niet staan kijken of vragen of wat. Nee, je doet het gewoon.
1: Ja, dat is het, hè.
2: Nou, gelukkig zijn er ook nog heel veel ridderkerkers die dat ook doen.
1: Ja, absoluut.
2: In meer, misschien zelfs in meer of soms mindere mate. Maar dat moet, je moet het toch met elkaar doen. Zeker dat 3x2 is gewoon heel belangrijk dat dat blijft bestaan.
0: En dat het goed op de rit staat.
1: Ja.
0: Maar dat doet het wel, hoor.
1: Dat doet het wel. Dus dat moet volgehouden worden. Ik kom in een aantal dingen de naam Gert van der Graaf tegen.
0: Ja.
1: Dat is ook zo'n man waar je niet vanaf komt.
0: Je kan er ook niet omheen.
2: Nee, hè?
0: Nee, beslist niet.
2: Hij zit in onze stichting als bestuurslid. Mm-hmm. Een van de bestuursleden. En ja, hij is een beetje ons manusje van alles.
1: Die kan ook niet stilzitten.
2: Nee. Nou, soms. Maar die doet echt nog dingen die hij leuk vindt.
1: Ja.
2: Ja, en ja, die doet heel veel voor de stichting.
0: Hij heeft nergens verstand van. Maar als je het nou zus of zo doet, dan... Want hij denkt altijd met je mee.
1: Ja, en denkt hij ook goed?
0: In meeste gevallen, ja.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook wel dingen dat we zeggen van... Nou, we denken dat we toch een andere richting op willen.
1: Uh-huh.
0: En als je dan met goed gefundeerde verhaal komt... dan wil hij wel met je meedraaien.
1: Ja.
0: Maar je moet er geen onzin verhalen proberen op te hangen, want daar... Daar is hij niet voor in de wieg gelegd.
1: Dat niet. Maar zijn adviezen die volg je of voor eigen rekening of zoiets?
0: Nee.
1: Of zeg ik dat verkeerd?
0: Dat is inderdaad een verkeerde interpretatie.
1: Oké. Okay. Dus hij praat geen onzin?
0: Meestal niet. Mm-hmm. Het is ervaring wat Gert natuurlijk over het algemeen teweeg brengt.
1: Ja.
0: En ja, daar kun je alleen maar van leren.
1: Dat soort mensen moeten we hebben in Ridderkerk.
0: Veel meer.
1: Nog meer.
0: Maar die zijn er best wel. Alleen dan zijn die niet zichtbaar. Zoals hij wel is voor ons.
1: Ja, oké. Okay. Dus er zijn gelukkig wel mensen.
0: Jazeker wel. Ja. Jazeker.
1: Zeg, we hebben een hele hoop van die dingen nou benoemd die jullie hebben doen of hebben gedaan. Zit toch ergens iets in de pen waarvan je zegt van nou, straks, dat geldt zeker voor jou Ruud, er komt het pensioen eraan. Er kan best nog wel even dit of dat gedaan worden of zit je er niet zo in?
0: Nee, op dit moment niet. Wat er op het padje komt.
1: Uh-huh.
0: En het is dan interessant. Dat pakken we op. Maar op dit moment is het niet zo van... dit moet of dat moet. Of dat is niet aan de orde.
1: Nee. Dus gewoon, we zien het wel.
0: Zeker.
1: En als ik het goed begrijp, Anja... is het dus ook zo van... als het niet kan, dan zeg je het. En anders, dan kan alles.
2: Ja, in principe wel. Dus ja... Ja, zo doen we hele leuke dingen met elkaar. Ik doe nog alles over het losse activiteiten als vrijwilliger. Dat is ook fijn.
1: Mm-hmm.
2: Als vrijwilliger bezig te zijn. Niet alleen als vanuit de organiserende bestuursleden. En zo doe ik ook de disco in Barendrecht. Eens in de 6 weken.
1: Ook nog?
2: Op zaterdagavond. Ook voor de verstandelijk beperkte.
1: Uh-huh.
2: Via de HIT. Dat is ook leuk. Dat doe ik onder andere het vervoer regelen.
1: En dat doe je een keertje niet samen?
2: Ja, hij doet dan rijden en ik sta dan uiteindelijk bij de deur of binnen of wat dan ook. Maar dus, dat is eens in de 6 weken, dus dat is leuk om te doen.
1: Ja, zeker wel.
2: Zo'n 100, 150 van die gasten die dan lekker uit de plaat gaan. En ja, we houden ervan.
1: Dan is de koek nu wel op. Ben ik nou nog niet vergeten? Want...
2: Nou ja, super wel denk ik.
1: Het belangrijkste is geweest.
0: Ja. Ik denk dat het merendeel wat onze activiteiten betreft... de 3x2 heb je benoemd, maar de truckersrun, daar was je nog even aan voorbij gegaan. En het winterfeest ben je nog even aan voorbij gegaan. Daar bemoeien wij ons ook een beetje tegenaan, links en of rechts.
1: Dat is alles.
0: Ja.
1: Het is de moeite, hè?
2: Eenmalige dingen zijn dat. Kleinigheid.
1: Er staat weer van alles en nog veel meer op de planning. Ja. En dat gaat zo blijven, begrijp ik.
2: Ja.
1: Moeten we maar zo volhouden.
2: Gaan we doen.
1: Zeg, de tijd zit erop.
2: Oh?
1: Het is gewoon klaar.
2: En mijn muziek dan?
1: Ja, dat zei we. Draaien we 1 stukje muziek.
2: Ach, jammer.
1: Hoe moeten we dat nou oplossen?
2: Nee, geef niet. Zeg ze dadelijk wel op.
1: Straks komt daar nou als... in ieder geval op de autoradio waarschijnlijk. En dan gaat het vast goed komen. Anja en Ruud Jansson, bedankt voor jullie komst. Leuk dat jullie er waren.
0: Bedankt voor je interesse.
2: En je uitnodiging. En graag gedaan.
1: En graag voor nog eens. Dat zal binnenkort wel weer zijn bij een van die activiteiten. Nog een fijne zondag.
3: Deze zomer herhalen wij de afleveringen van Praten met een Ridderkerker van afgelopen seizoen. Vanaf oktober verzorgen wij weer nieuwe uitzendingen.

0: 8.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
5: Harmo de Meijer,
7: Kruidvat,
8: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
9: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
7: Libera
9: en Café Bonnes.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
10: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
11: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Dag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Starlight Souvenirs op deze zondagmiddag. En ik moet heel eerlijk zijn, het was eigenlijk de bedoeling dat dit ook de laatste keer was met in ieder geval met mijn bijdrage. Maar ik heb ook al een lijstje gemaakt waarop ik nummers gezet heb van luisteraars die ze graag wilden horen. En ook van mijn eigen uiteraard ook wat lievelingsnummertjes waar ik gedraaid heb al die tijd. Al die tijd, denk ik al, tussen de 30 en 35 jaar al, dat ik het programma mag presenteren bij Radio De Kerk. Maar ik heb te horen gekregen dat we over 14 dagen in ieder geval ook nog hier vanuit deze studio een programma kunnen doen. Dus daar hou ik het op. En misschien wordt dat gelaten, maar ik ben bezig om iets te regelen voor dat ik toch mijn eigen muziek die ik graag wil draaien in dit programma. En muziek die elke dag op de radio te horen is. Om op een of andere manier toch op een stikkie kan krijgen. En als dat lukt, dan gaat het gewoon door voorlopig. Dus dat even gezegd hebben. Maar dit lijstje is eigenlijk toch al bedoeld. Want ik heb wat nummers doorgekregen die ik erin gezet heb. En onder andere ook Johnny McKee voor je. Dit is afkomstig van het album The Mirror on the Wall uit 2018. En draagt de titel The Valley of Tears. Een van die, zijn allemaal die ik al heel veel gedraaid heb. Chef van Oudstel, de stilte van het land.

in de mullengrond. En onder in het dal, tussen het groene loof der eik, ligt het kleine dorp verscholen, als in een oud verhaal. Witgekalkte gevels, zoete geuren van jasmijnen, alsof er nooit iets was veranderd en de

best mooi. Dat was natuurlijk John Prine van het album Fair and Square. En die hoorde Long Monday uit het jaar 2005. Robert Plant, ja, beter bekend van zijn rockperiode. Maar samen met Alice Krauss hebben ze een heel mooi album uitgebracht. Met als titel Raising Sand. Ik heb het verschillende keren gedraaid. En trouwens, alle nummers die je vandaag hoort, heb ik al verschillende keren gedaan. Op één na. In ieder geval, dit dan niet. Through the morning, through the night.

over to Alive. En dat was Nathalie Marchand van het album Tiger Lily uit het jaar 2000. En toen ik haar voor het eerst hoorde, want ik heb nog nooit iets van haar gedraaid, dacht ik in eerste instantie aan Sandy Denny. Denny en, of een kruising tussen Bad Heart en ja, eigenlijk al persen wel iets van weg. In ieder geval, ik zal er waarschijnlijk ook de volgende keer een nummertje van opzetten van dit hele mooie album Tiger Lily. Ga verder met, ja, kan het ook anders, die mag niet ontbreken, Dimitri Vettoren. Met twee aapjes op de schouder.

There's a Hole in the Midnight. En dat was Chip Taylor samen met Cuddy Rodriguez van het album Let's Leave This Town. Uit het jaar 2014 alweer. En een van die fantastische duo's die ik toch regelmatig gedraaid in Silent Souvenirs. Ook Sam Baker kwam regelmatig aan het bord van het album Pretty World Orphan.

Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden.

Peter nog steeds een van zijn mooiste nummers. Boudewijn de Groot met De Vondeling van Ameland. En hij heeft meer mooie nummers uiteraard. Ik heb er ook heel veel van gedraaid. Don Williams, Ghost Story.

Als morgen niet eindeloos ver weg was, zou de eenzaamheid wellicht te dragen zijn. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten, en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nacht, alleen dan

zoals hij naast mij neerlag in de nachten. Alleen dan zou ik huiswaarts gaan.

0: zacht haar hart kon horen slaan. Zoals zij naast mij neerlag in de nacht. Alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Ja, alleen maar als zij daar op mij zou wachten. En ik weer zacht haar hart kon horen slaan. Zoals zij naast mij neerlag in de nacht. Alleen dan zou ik huiswaarts gaan.
1: Ja, naast een band doen, maar heeft er nog heel veel mooie solo-platen gemaakt. En ik heb het dan over, uiteraard over Ernst Jans. Dit keer draaide ik huiswaarts. En ja, ik heb ook heel veel van hem gedraaid. En misschien in de toekomst, als het allemaal gaat lukken, had ik wat voorzet uiteraard. Let's go in. Hij mag nooit ontbreken. Sisters.

0: ooit echt heeft bestaan.
1: Deze hoort erbij natuurlijk bij het zogenaamde afscheidslijstje. Robert Long met, weet je nog, geen, denk ik heb het in het begin al gezegd. Het is nog geen afscheidslijstje, want over 14 dagen mag ik nog een programma doen uit deze studio. En ik ben bezig om toch mijn muziek voor elkaar te krijgen. En als dat allemaal lukt, blijven we gewoon doorgaan. We gaan eruit met, ja, hoe kan dat ook anders? Oh, een van mijn favoriet, een van mijn trouwste luisteraars. Dat nummer mag gewoon niet bereiken, die ontbreken. Zeker niet als je een afscheidslijstje gaat maken. Dick van Altena. Als ik jou niet had herkend. Volgende week is de beurt aan Rudy John met haar uitvoering van hetzelfde programma. Ik hoop er over 2 weken weer te zijn. Mijn naam is Dikke Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot de laatste van je dag.

0: niemand.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
2: Die jullie allemaal nog een heel hartelijk welkom wensen in het programma. Natuurlijk doen we dat weer hier vanuit de studio's van RTV Ridderkerk. Wat moet ik daarvan zeggen? Het zou zomaar eens een van de laatste keren kunnen zijn, hè, dat we hier vandaan uitzenden. Nee, dat duurt nog wel heel eventjes. Nog minstens de hele maand voordat we gaan verhuizen naar ons nieuwe studiogebouw. Maar dan horen jullie in de toekomst toch veel, veel, vele malen meer over. Maar ik ben al eens geweest kijken, stiekem. Oh, wat is het daar mooi. Daar gaat het niet om. Maar jullie luisteren natuurlijk niet naar om mijn gewauwel te luisteren over nieuwe studio's. Maar gewoon lekker naar lekkere country muziek. Max McNown van het album Night Diving uit 2025.

Brown Eyes. Was dat van Max McNown? Ik zei het al, van zijn tweede studioalbum. Dat album dat kwam uit in november 2024. Nee, het nummer kwam uit in november 2024, ik moet goed zeggen. En het album Night Diving kwam uit in 2025. Maar het nummer was alweer de derde single van dit studioalbum. Nou, zijn jullie weer helemaal op de hoogte? Hier is Feeling Good Again van de Turnpike Troubadours samen met Sierra Hill.

Turnpike Troubadour samen met Sierra Hull, Feeling Good Again. En dat Sierra Hull niet zomaar eentje is. Deze is 7 keer heeft ze de Mandolin Player of the Year Award gekregen. Nou ja, dat betekent dat je dat wel heel erg kan. Maar dat was ook wel te horen hoor. Zoek ze maar eens op, Sierra Hull. Hier is Cole Swindell. Een heel persoonlijk liedje. Hier is Girl Dad.

Dat is toch mooi als iemand het over je kan zeggen. We're having a girl dad. Van Cole Swindell was dat. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over deze hebben. De formatie heet Shaboozy. Het nummer komt van 5 juni 2026, dus dit jaar. Het komt van het album The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales.

She's... Nee, die komt zo meteen. Cowgirl was dat van de formatie Shaboozie. Jason Aldean gaan we in de uitzending halen. En She's Why gaat die brengen. Het komt van het album Songs About Us. Ook weer een album. 2026.

She's Why was dat van Jason Aldean. Gretchen Wilson. We gaan het tempo een klein beetje opvoeren, denk ik. Mag best wel een beetje. Dat kun je van Gretchen Wilson wel verwachten. Hier is Redneck Shack.

Redneck Shit was dat van Gretchen Wilson. Het is allemaal een opvolger van The Redneck Woman, wat ze jaren geleden had. En het nummer kwam uit op 1 mei 2026. Bijna nieuwer kunnen we ze niet hebben. Hè? Nee, dat heb je zo voor in deze periode van het jaar dan, zullen we maar zeggen. Je luistert nog steeds naar Country Style, RTV Ridderkerk's Country programma. En natuurlijk ook dat van de collega's van Atos RTV. Op vrijdagavond doen we dit programma live bij RTV Ridderkerk uit de studio's. Zondagmiddag kun je tussen 4 en 5 luisteren naar de herhaling van dit programma hier bij RTV Ridderkerk. En op de donderdag kun je naar dit programma luisteren tussen 2 en 4 uur. Maar dan weer bij de collega's van Atos RTV. Hier is My Way. Maar dan van Riley Green.

Zo zie je dat een titel van een nummer op zichzelf niet alles zegt over de uitvoering daarvan. Hè? Riley Green was dat en My Way. Dat komt van het album That's Just Me. En dat komt dan weer van april 2026. Ella Langley is de volgende artiest die we gaan draaien in het programma Country Style. Het nummer komt van het album Dandelion. En dat komt er weer van, ook weer van april, maar dan 10 april 2026. Dit jaar ook weer dus. En het gaat over een regel die haar vader altijd tegen haar zei. I love you from the bottom of my boots to the top of her head. Here is the bottom of your boots.

Dandelion, dat is het album waar dit vanaf komt. Ella Langley and the Bottom of Your Boots. Say So, dat is de volgende die we gaan draaien. Is van de formatie Dan and Shane.

say so. If you need somebody, just say so. Het gaat over dat je elkaar toch wel een klein beetje in de gaten moet houden. En dat is natuurlijk ook wel een klein beetje zo. Hè? Luke Bryan, dat is de volgende artiest. Het album komt uit maart 2030. Maart 30, ja 30 maart dus. 2026 en het komt van het studioalbum Signs. Hier is Country. And she knows it.

The Climb. Was dat van Bailey Zimmerman? Ja, dat kan. Verzoekjes aanvragen, dat kan. Dan kun je even bellen naar de studio. Bijvoorbeeld, ja, als je een mooi nummer wilt horen. Of als je denkt van, nou, dit is er eentje. Die hebben we al heel lang niet meer gehoord op de radio. Dan mag dat natuurlijk ook. Het telefoonnummer is bij jullie bekend. Mag ik tenminste aannemen. 080-430-777. Brad Mason. Een schuifelnummertje.

Ik zei het toch, het is lang geleden dat we deze gedraaid hebben. She's Everything van Brad Paisley. Niemand minder dan Brad Paisley, zullen we dan maar zeggen. En die draaien we met heel veel plezier. Geen enkel probleem. Het volgende nummer is van Chase Matthew. Het komt uit januari 2026. En het gaat over al die trots die je kunt hebben op je dorp, op je plaats. De gewoontes die er zijn. En zijn achtergrond. Uit het boerenland. Hier is Holden en Daan.

0: Keep Holding It Down. Van Chase and Matthew. Ja, If I Didn't Know You, dat is de volgende die we gaan draaien. The Red Clay Strays, de naam wordt gekker, hè?
1: You called me in the nick of time.
0: If I Didn't Know You.

If I Didn't Know You was dat van de Red Clay Strays. Dat is mooi, hè? We gaan de laatste plaat draaien in het programma van vanavond. Want we zijn er alweer bijna. Hier is Cody Johnson en I Want You.

News, die spelen weer de eindmelodie van dit programma. Dat nummer dat heet 7-11. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Straks na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond, is het tijd voor Jazz and Easy van collega Ferda Vogel. Luister je op de zondagmiddag naar de herhaling van dit programma bij RTV Ridderkerk, dan is het tijd voor het non-stop shanty-programma Trosselos. En op de donderdag bij de collega's van Atos is het na de klok van 4 de tijd voor de swingende hitmiddag. Wat mij betreft, weer dank voor het luisteren en tot de volgende dag.

0: 105.7 in de 105.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had een schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fashion,
10: Haarmode Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
13: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
14: Eetcafé De Parel,
15: Lidl,
16: Libera
17: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
18: Trossen los. Een gevarieerd non-stop programma met Santies en Zeemansliederen. Uitgevoerd door koren en groepen uit binnen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling, Peter Gouweloos.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom bij het programma Avondzang. Een non-stop programma met de mooiste koor- en samenzang, bekende solisten, vocalgroepen en een korte meditatie. Techniek en samenstelling Peter Gouweloos.

Vandaag de kortste psalm uit de Bijbel. Ideaal voor mensen die haast hebben en nog even vlug een kort stukje Bijbel willen meepakken. 4 regels die je in minder dan 10 seconden hebt gelezen. Maar in die 10 seconden heb je wel oog in oog gestaan met de overweldigende eeuwige goedheid van God. Psalm 117. Loof de Heer, volken op aarde. Prijs hem, naties overal. Zijn liefde voor ons is overstelpend. Eeuwig duurt de trouw van de Heer. Halleluja.

Als je iets goeds of vrolijks overkomt, is het fijn als je dat later met anderen kunt delen. Gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Het delen van vreugde, verwondering, goede ervaringen en verhalen leidt tot meer en vollere vreugde. Zo begrijp ik Psalm 117. Het volk van God is in de tempel van Jeruzalem voor een feest. Ze hebben iets te vieren en dat moeten ze delen. Hun vreugde barst de tempel uit en golft in dit lied de wereld in. Loof de Heer, alle volken, prijs hem, alle naties. Want zijn liefde voor ons is overstelpend. Eeuwig duurt de trouw van de Heer. Halleluja. De liefde van God is enorm overstelpend goed. Gods goede liefde torent hoog boven en uit of stort als een waterval over hen heen. Zijn trouw is eeuwig, oneindig, diep en hoog, breed en lang. Het is de geloofsbelijdenis van Israël en de geloofservaring van Israël. Dwars door alles heen, ondanks de ingewikkelde en pijnlijke geschiedenis van God en zijn volk, met alle breuken, afwijzing, afstand en oordelen, is dit de bodem en het laatste. Gods liefde, trouw en goedheid waarmee hij ons overlaat. Dat kan en dat wil Israël niet voor zichzelf houden. Het is zoiets groots, dat moet de hele wereld weten. Daar moeten alle volken in delen. Daarom gaat het dak van de tempel af, bij wijze van spreken, want ze zongen in de open lucht. En klinkt het lied de wereld door. Loof de Heer, prijs hem, want hij is zo goed voor ons. Je kunt dit een beetje argwanend aanhoren, als een oproep aan de andere volken om te zien en te erkennen hoe gezegend Israël wel niet is, als het uitverkoren volk van God. Dat kan, maar dat doet geen recht aan het feit dat het lied in de eerste plaats zingt over de Heer en zijn overvloedige goedheid en trouw. Ik hoor er daarom grootmoedigheid en ruimhartigheid en vrijgevigheid in. Wij vieren feest om God, kom, doe mee. Deel in die overvloed van God. We hebben een schat ontdekt en die moeten jullie ook zien. We hebben een bron gevonden en dan moeten jullie ook het drinken. Met de komst van Jezus zijn de volken ook mee gaan zingen. Ook al zijn de wegen van Israël en de gelovigen uit de volken pijnlijk gescheiden gebleven. En zo hebben wij deze psalm ook meegekregen. Als herinnering en oefening om even grootmoedig en ruimhartig de goedheid van God aan iedereen te gunnen. En misschien is de psalm dan ook wel zo kort, omdat de inhoud van dit lied niet bedoeld is om alleen maar te zingen. Vier regels zingen in de kerk, thuis of onderweg, om maar in te komen en het vuurtje van de vreugde aan te wakkeren. En dan gaan we de wereld in, komen we onder de mensen, delen we ons leven. Daar is het de kunst om deze korte psalm te vertalen in woorden en daden. Hoe we met anderen omgaan, hoe we kijken, wat we uitstralen, waar we voor gaan. Om in ons leven ruimhartig en vrijgevig ruimte te geven en te laten voor Gods goedheid. Die overvloedig over ons valt en door ons heen stroomt. Ik moet denken aan de woorden van Jezus, die hij ooit sprak in de tempel over het geschenk van Gods geest. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. God wil van ons overvloedige mensen maken.

Wij loven u, eeuwige God, om de overvloed van uw liefde en trouw. Laat die vandaag in ons overvloeien, zodat anderen er iets of veel van zullen proeven en u zullen loven. Amen.

Bedankt voor het luisteren naar het programma Avondzang. Tot over 2 weken met een nieuw programma met de mooiste kerkmuziek.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderend? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedenavond. Dit is het programma Religieus op uw verzoek. Fijn dat u luistert. Vanavond gaan we een heleboel verzoekjes draaien. Ik heb er al een heleboel binnen, maar wilt u nog een verzoekje aanvragen? Dan kunt u bellen naar de studio. Telefoonnummer 0180-430-777. Aan de telefoon krijgt u dan Desiree Grimwis, want zij zit vanavond in de redactie. Mijn naam is Helma Hogendijk. Ik mag het programma presenteren en door de techniek, want David is er niet vanavond. We beginnen met een verzoekje wat is aangevraagd door onze trouwe luisteraar in Zuid-Afrika, Lodewijk Coetzee. Het is bestemd voor alle luisteraars. En het is in het Zuid-Afrikaans, dus ik hoop dat ik het goed zeg. Het heet Magaliesburgse Aandlied.

We hebben vanavond een heleboel verzoekjes. En dat zijn allemaal verschillende soorten muziek, zeg maar. Dus het wordt een heel gevarieerd programma. We gaan nu bijvoorbeeld een kinderliedje draaien. En dat is speciaal voor alle kinderen en de medewerkers van de Tentweek komende week. Want deze komende week wordt de Tentweek in Slikkeveer weer gehouden. Er komen twee grote tenten in het Electropark. En het thema dit jaar is Wereldwonder. Ik ga niet het hele programma opnoemen, want er zijn een heleboel verschillende dingen te doen voor kinderen van alle leeftijden. Dat zou een beetje te veel worden om op te noemen. Maar wilt u meer informatie, dan kunt u kijken op de website. En dat is, even kijken waar had ik dat gezet, dat is wilhelminakerkslikkeveer.nl. En ook in de combinatie is heel veel informatie te vinden. We gaan een liedje draaien, speciaal dus voor de kinderen en de medewerkers. En dat heet Zeg, weet je het al?

Ons volgende lied is voor Kees Appeldoorn, een trouwe luisteraar van het programma. Hij is vandaag jarig. Hij is 82 jaar geworden. U krijgt felicitaties van Corrie en de kinderen, de kleinkinderen en het achterkleinkind dat gisteren geboren is. Het lied wat we gaan draaien is van het christelijk gemengd Drechtstedenkoor Praise Him. En meneer Appeldoorn is zelf ook lid van dit koor. Ze zingen: Heer, wilt u mijn leidsman wezen?

onze medewerkster Arja van Dijk is op 11 augustus jarig geweest. En wij willen haar als team nog van harte feliciteren. Arja, kunt u kennen van de redactie waar ze vaak op zondagavond te vinden is. Maar ook van het programma Onder de Aandacht, Ridderkerk en de Kerken en Muzikaal Boeket presenteert ze ook wel eens. We gaan een lied draaien van Sela. God zegen voor jou.

zei het al aan het begin van het programma. Het is een heel gevarieerd programma vanavond met allerlei verschillende muziekstijlen. En het volgende lied is daar bijvoorbeeld ook weer een voorbeeld van, want dat gaat weer een hele andere kant op. Het lied is voor mevrouw Non in Salem, want zij is op 14 augustus jarig geweest. Zij wordt van harte gefeliciteerd door haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, met haar 97ste verjaardag. We gaan draaien De Zingende Zusjes met het lied Wat doet u met Jezus?

denkt dat oudere luisteraars onder ons dit wel een heel mooi lied vonden. Want het schijnt dat ze vroeger heel bekend waren. Het zegt mij helemaal niks, maar ik denk dat ik er net wat te jong voor ben. We gaan een lied draaien nu voor Arinda Hardam, want zij is op 14 augustus jarig geweest. En Arinda doet ook de redactie bij de radio, dus zij is ook regelmatig hier op zondagavond te vinden. Speciaal voor haar draaien we een lied van Remco Hackert, met de felicitaties nog voor haar verjaardag. En het lied heet De Kracht van Uw Liefde.

Jan en Linda de Vos uit Spijkenisse vragen een lied aan voor hun zwager. Dat is meneer Verzeil, want hij is 57 jaar geworden. Hij is dus jarig geweest. Het lied wat we voor hem draaien is van Cela en heet Ik zal er zijn.

Robbie Valentijn en zijn vrouw Marlies vragen een lied aan. En zij zijn vandaag gedoopt. Een lied wat heel veel voor hen betekent is Thank Jesus for the Blood, gezongen door Charity Gill. We gaan het voor hun draaien. Het begint heel rustig, maar het wordt wel wat heftiger. Ik zei het al, een gevarieerd programma vanavond.

onze medewerker Wilfred Appeldoorn is gisteren opa geworden. We willen hem en zijn vrouw Monica van harte feliciteren met hun eerste kleinkind. Voor hen draaien we het lied Dankzij U Heer. En dat wordt gezongen door het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilaten.

kregen ook weer een verzoekje via de mail van onze trouwe luisteraar die iedere 14 dagen een verzoekje instuurt. Het is voor alle luisteraars en het is van het Angelic Kids Choir, Quiet Prayer.

was deze week nog een jarige bij de radio. Want afgelopen maandag 17 augustus was mijn eigen technicus David Muis-Oudijn jarig. Hij is er vanavond niet, maar we gaan toch een lied voor hem draaien. Geniet van het goede en het wordt gezongen door het koor Open Secret.

Dan hebben we nog een verzoekje. En dat is... Moet ik even kijken, want ik had eigenlijk een ander cd'tje willen draaien. Maar die cd die doet het niet. Dus we gaan het even aanpassen. We doen het anders. Het lied Samen in de naam van Jezus is aangevraagd door mevrouw Klootwijk. En is voor iedereen die luistert. En voor de medewerkers van dit programma. En voor mevrouw zelf. En ook meneer De Vos uit Spijkenisse heeft gebeld. Hij wil graag een lied aanvragen voor Linda, zijn vrouw. En dat moest eigenlijk een ander lied zijn. Maar omdat we een beetje in tijdnood komen, draaien we ook voor haar Samen in de naam van Jezus.

Dan hebben we nog één laatste jarige, die deze week jarig was op 17 augustus, ook van de radio, Agnita van Rietschoten. Agnita, jij ook van harte gefeliciteerd. En speciaal voor jou draaien we Als de wereld maar blijft zingen.

zijn aan het einde gekomen van dit programma. Het was een overvol programma. Heel leuk. Bedankt voor het aanvragen van al uw verzoekjes. En ik hoop volgende keer, over 2 weken, dat er weer zoveel verzoekjes binnenkomen. U kunt verzoekjes aanvragen via de mail verzoek@rtvridderkerk.nl. Dan wil ik Desiree Grimwis graag bedanken voor het aannemen van de telefoon. Mijn naam is Helma Hogendijk en hierna kunt u nog luisteren naar het programma Orgelklanken met Wilfred Appeldoorn. Dus blijft u vooral nog luisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. Dag!

0: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fischen,
7: Haarmode Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libera
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedenavond luisteraars, van harte welkom bij een uurtje orgelklanken. Techniek, samenstelling en presentatie vandaag door Wilfred Appeldoorn. Deze uitzending staat in het teken van John Propitius. We gaan luisteren naar een aantal mooie live-opnames uitgevoerd door organist Gert van Hoef, oud-leerling van John Propitius. We beginnen met de bekende Psalm 42, dit keer gespeeld op het orgel van de Reinoldkirche in Dortmund.

Na deze psalm gaan we richting Gelderland, waar Gert van Hoef een meditatie van John Propitius speelt over psalm 141 vers 2 op het Walkerorgel van de Martinikerk in Doesburg.

Een ander bekend lied van John Propitius is Alle roem is uitgesloten. Laten we gaan luisteren naar een opname van het Betsorgel van de Grote Kerk in Harderwijk.

Op het Mensenruiterorgel van de Regenboogkerk in Nijverdal gaat Gert van Hoef in deze orgelklanken verder met het lied Wie maar de goede God laat zorgen.

uit een orgelconcert wat Gert van Hoef gaf in 1999 in de Grote Kerk van Elburg. Gaan we verder met een aria over Psalm 121, vers 1.

En als afsluiter blijven we nog even bij een Betsorgel. Maar dan het orgel van de voormalig evangelisch-lutherse kerk in Den Haag. En dat is dan het lied Heer, wees mijn gids. En met deze laatste bewerking komen we dan ook aan het einde van deze aflevering van Orgelklanken. Het waren dit keer lange nummers. Gert van Hoef speelde die in een bewerking van John Propitius. We hopen dat u er weer van genoten heeft. Bedankt voor het luisteren. Over 2 weken zijn we weer om 9 uur. En dan vanuit de nieuwe studio. Tot dan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Love Songs are back again. Met Hans Muns. En de mentale hulp op afstand van Wendy en Hilly.

0: zondagavond. Het is even na 10 en dat betekent 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Oftewel 2 uur lang love songs. Love songs are back again. Ja, het is de week na 3x2 en dat betekent dat wij uit een doosje komen. Vorige week 3x2 gedaan als het goed is. Opgenomen zijn we op 30 juli. Dat is alweer een hele tijd terug. Dus we komen uit een doosje. Dat betekent zonder Wendy, zonder Hilly en zonder Marijke. Maar goed, we doen het wel voor u aan de andere kant van de radio. En ja, de verzoekjes die hier gekomen zijn na 30 juli voor deze uitzending. Ja, helaas doen we volgende week. Uiteraard dank voor de collega's van de religieuze uitzendingen. Ze houden een bijdrage vandaag weer tussen 6 en 10 uur op de zondagavond. En op de donderdagochtend was het RTW Rijnmond en RTW Ridderkerk met een informatief programma. Dat betekent ook dat we niet al te veel nieuwe platen hebben. Maar ja, ach, aan de andere kant, het is vakantie. Dus wat dat betreft maakt het niet uit. Als de muziek maar goed is, Everglow van Coldplay. We hadden de kapitein van Ark Dynamic en Impossible, de versie uit Engeland van de Abbey Road Studios. Impossible, nothing but thieves. Wat doen we vandaag? We gaan uiteraard
1: de drie van Dirk
0: doen. En we gaan wat omdenken in het twee uur. En uiteraard hier heel veel mooie muziek draaien. Ja, nogmaals, het is het programma van de liefde. Dus Love the One You're With en Stephen Stills. Heeft daar in, wanneer zal het geweest zijn? Wanneer heeft hij het gemaakt? Even kijken hoor. Stephen Stills, 1970. Een prachtig nummer van gemaakt.

maandje uit. De nieuwe van Nova Star. Today, yesterday. Vandaag zondag, morgen maandag. Oftewel, vandaag donderdag, morgen vrijdag. Door naar een... nogmaals een Abbey Road uitvoering. Dit keer van Elbow. Hebben we het over One Day Like This. Prachtig en mooi. Op je radio.

live van de Abbey Road Studios. One Day Like This van Elbow. En ja, ik vertelde u dat bezoekjes na 30 juni niet meer in aanmerking komen deze uitzending. Maar voor 30 juni wel, Brouw van Gent. Vanaf de Geerlaan. Deze is voor u. Guus Meeuwis en het dagboek van een dromer.

0: Platen met een verhaal.
1: Ja, platen met een verhaal. En dan denk ik Paul McCartney en Wings. Diana Nannini. En China Crisis, de nummer 2 in het lijstje, ken ik niet. Maar dat gaan we straks horen. Eerst even die van Paul McCartney en Wings. My Love. Het nummer is een oprechte liefdesverklaring aan Linda McCartney. En hij schreef het nummer al in 1969 achter de piano. En hij was vroeg in zijn relatie met haar. 3 jaar later speelde hij de toetsen in zijn band Wings. De eerste jaren stond de band onder zware druk. En het nummer trok de groep definitief uit het slop. En ja, die eerste releases van My Love scoorde wel een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100. En tijdens de opnames in de Londense Air Studio van producer George Martin stond er een volledige 50-koppig orkest klaar. Wat zelden gebeurde in die tijd. Het is afkomstig van het album Red Rose Speedway. En was slechts de enige single van het nummer. Paul McCartney, My Love, samen met Wings.

Gianna Nannini. Zo moet ik het zeggen. Gianna Nannini. En Sai Nel Amina. Aninama. Ja, sorry Dirk, maar ik kan even niet goed vertellen hoe het dat dan speciaal uitspreekt. Sai Nel Amina. Anima. Maar ja, in ieder geval, we gaan luisteren. Dan horen we waarschijnlijk wel hoe de tekst is. Ze had in 1979 haar eerste hit te pakken met het nummer America van het debuutalbum California. De jaren erna scoorde ze aan de lopende band topalbums met haar karakteristieke rauwe stemgeluid in Italië, Oostenrijk en West-Duitsland. En in 1987 ging haar verzamelalbum met de grootste hit Il Maschi 1 miljoen keer over de toonbank. Vrij vertaald betekent de tekst: jij zit in mijn ziel en komt van het album Crazy, welke in 2006 werd uitgegeven. En speelde taal is dat ze op 56-jarige leeftijd nog bevalt van een dochter, Penelope.

Ja, verschillende keren hebben we de tekst gehoord, hè, van dat nummer. En ik ga het niet herhalen, want dan ga ik toch te fout. Dus nog één keer proberen dan? Nee, doe het niet ook. Van de volgende, ja, is het wat makkelijker. Wishful Thinking van China Crisis. En ze zijn een Britse groep opgericht begin jaren 80 in een klein dorpje vlakbij Liverpool. Door de kernleden Gary Daly en Eddie London. En ze staan bekend om hun melodieuze mix van new wave en jazz elementen met akoestische instrumenten. Goed te horen is ook hun samenwerking met Walter Becker, de oprichter van Steely Dan. De tekst van het nummer gaat over kwetsbaarheid, eerlijk zijn naar elkaar toe en het belang van open communiceren in plaats van geheim bewaren. Ze zijn vandaag de dag nog steeds actief en toeren regelmatig over de hele wereld. Wishful Thinking van China Crisis.

Hey Dick. Pik, dan gaan we echt met de fout, hè? Want we draaien het verkeerde nummer. Want we moesten deze draaien. Want we draaien dat nummer wat we straks gaan draaien in het tweede uur. Van de Honeybus. I Can Let Me Go. Maar ja, China Crisis moeten we eerst gaan draaien. Dus moet ik hem eventjes scherp gaan zetten. En daar staat hij. Komt-ie.

0: Love songs are back again. Romance on your radio station.
1: Hans Muntz, goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.

Ik heb al meer gedraaid, Lobby van Peter Koelewijn. En dat brengt ons bij het nieuws van 11 uur zometeen. En dan zeg ik u, deel 2 zijn we er na de klok van 11 uur. En na het nieuws, tot zometeen.

0: even in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fishing,
9: Haarmode Meijer,
10: Kruidvat,
11: Miss Beauty Fashion,
12: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
13: Eetcafé De Parel,
14: Lidl,
15: Libra
16: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
17: Love songs are back again met Hans Munt.
0: Een gouden ouwe in love songs.

0: tekst die voor een hoop mensen hopelijk wat kracht geeft. Lichtjesbrand van Suzanne Freek, Hearth, Johnny Cash en I Can't Let Me Go van Honeybus. De eerste drie alweer in het tweede deel van Love Songs. En dat betekent dat we gewoon doorgaan tot aan de klok van 12 uur. En ja, soms gaat het wel eens fout. En het is niet eenvoudig mijn probleem één voor één aan te pakken als we het vertikken in de rij te gaan staan. En dat gebeurt mij over wel eens. En jezelf veranderen voor een ander werkt alleen als je dat ook voor jezelf doet. Het is me dat u het weet. En ja, opgeven is ook een vorm van doorzetten. Alleen gaat het een stuk sneller. Daarom door naar Tony Joe White. En daardoor naar het prachtige Rainy Night in Georgia. Een heel goede avond, goedemorgen. U luistert naar Radio Ridderkerk en Love Songs. Love Songs are back again.
1: Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

Morgan Wallen en Being By Now. En daarvoor hadden we een gouden oude van Todd Rundgren, I Saw The Light. In andere woorden, gouden oude en splits met de nieuwe. En ja, dat doen we hier allemaal voor u daar aan de andere kant van de radio. En dat doen we met 3, 2, 1... Dit is Bente, u kent haar wel.

Het gebeurt niet van de een op de andere dag. Maar als je het helemaal niet doet, gebeurt het sowieso niet. En je kunt veel van anderen tolereren, omdat je ze niet wil verliezen. Je kunt ook grenzen stellen, omdat je jezelf niet wil verliezen.

0: Ja, helemaal 1987. De tracks of My Tears van Smokey Robinson. En daarvoor hadden we de Eagles met One of These Nights. Wanneer komt er een nieuwe? Ray. Maar dit is nog even die mooie Nightingale Lane.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale.

Wanneer heb je tijd? Heb je een fijne dag? Gaat het wel goed? Is er iets? Nee, mam, het is gewoon druk. Ik zit op de fiets. Mijn jas, mijn tas. Ik moet de kat nog eten geven. Als alles mee zit, ben ik in Brabant rond 6:30. Want je hebt te laat, het is veel te lang geleden. Wat jij een maand noemt, noem ik 4 weken. Maar het is terecht wat je zegt, en ik voel hetzelfde.

terwijl ik eigenlijk moet gaan. De parade is nu toch in Amsterdam? Mam, ik heb geen idee. Ik was op jouw kamer, wat moet ik met die Bassie en Adriaan DVD? En heb je rijbewijs gehaald? Ja, mam, ik kom snel naar Brabant toe. De douche, de vaatwasser, ik moet de kattenbak nog legen. Als alles meezit, ben ik in Brabant net voor 8:30. Nee. En je zei het weer, het is nu echt te lang geleden. Wat jij een maand noemt, noem ik heel even. Maar het is terecht wat je zegt, en ik voel hetzelfde. En ik praat het alweer recht. Ik rij 130 op de linkerbaan en zie mezelf het huis uitgaan. Je zei vaak, wat gaat het snel? En ik te weinig, dank je wel. Goed dat ik dat nu vaker zeg. Kijk naar de streep.

Het regent, maar ik neurie met een opgewekte toon. Ik rijd de straat in waar ik al jaren niet meer woon. Als ik binnenstap, verdwijnen al mijn zorgen. En ik denk, was het maar nog lang geen morgen. En ik luister naar alles wat je zegt.

ik steeds vermijd. En ik wens mezelf weer terug, maar de tijd gaat veel te vlug. Ik vraag me af of het

0: weg te gaan. Mam, tot snel.
1: Ja, mooi. Langzaam haasten van de Stoïcronen. En volgens mij zijn mijn kleinkinderen een beetje fan van hem. Geef me een preek. Geef geen preek aan iemand die een knuffel nodig heeft. Maar doe het gewoon. Ja. Aan gelukkige mensen vragen hoe je gelukkig wordt, is als aan een loterijwinnaar vragen hoe je rijk wordt. Dit is de Buffalo Springfield. Met een bijzondere intro. Expecting to Fly. Goud van Oud. 1967. Hoe oud was ik toen? Hoe oud was u toen? Laat het me weten.

inderdaad. En als het nou gezellig is in mijn eentje, dan is het snel gedaan. Want het is bijna 12 uur. En dat betekent dat we doorgaan op de donderdagmiddag naar programma's. En op de zondagnacht naar de maandag gaan we door met non-stop. Ja, Nectar Boot en Elton John als ene laatste Wine Into Water en Back In Your Life van de Rolling Stones. En dat is ook een hele mooie. Dat is de laatste alweer in deze aflevering. Een heel goede avond, goede nacht. Wees voorzichtig door aan het ding. Een heel goede middag. En tot volgende week. Hè. Namens iedereen hier in de studio, ik stel het dus. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangen het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan. Het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopte